dat viel nog wel mee, hè. Maar we zijn er nog niet. Weet je wat we doen? We doen het gewoon nog een keer.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Voedselvergiftiging in Peru. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Q. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. Op het WK voetbal staan de Rode Duivels bij de rust op voorsprong tegen Nieuw-Zeeland. Het staat 0-1. Trossard maakte halfweg de eerste helft het bevrijdende doelpunt. België staat zo voorlopig tweede in hun groep en is zeker van de 16e finales. Egypte staat nu nog steeds aan de leiding. Dat speelt op dit moment tegen Iran. Bij de rust staat het daar 1-1. Nog op het WK stoot Spanje als groepswinnaar door naar de 16e finales. Het versloeg Uruguay met 0-1. Verder blijft ook het sprookje van Capverde nog even duren. Het speelde 0-0 gelijk tegen Saudi-Arabië en wordt tweede in de groep. In de volgende ronde nemen ze het op tegen titelverdediger Argentinië. Gisteravond won Frankrijk met 4-1 van Noorwegen. Het is zo zeker van groepswinst. En ook Noorwegen stoot als tweede in de groep door naar de volgende ronde. Senegal won dan weer met 5-0 van Irak. Maar moet nog afwachten of het als een van de beste derdes door mag. Tot daar het sportnieuws. Voor de kust van Venezuela was er een nieuwe aardbeving. Die had een kracht van 4,7, dat meldt persagentschap Reuters. De aardbeving gebeurde na de twee zware aardbevingen woensdag. Daarbij zijn nu al bijna 1000 mensen gestorven. Meer dan 50.000 mensen zijn nog steeds vermist. En het Amerikaanse leger heeft nieuwe aanvallen op Iran uitgevoerd. Volgens het leger ging het om een reactie op de Iraanse droneaanval op een schip in de straat van Hormuz eerder deze week. De VS viseerde onder meer opslaglocaties voor raketten en drones. En ook radarsites langs de Iraanse kust werden aangevallen. Afgelopen week sloten de VS en Iran nog een voorlopig vredesakkoord. Het is niet duidelijk wat deze aanvallen nu betekenen. De dag begint zonnig. Het wordt opnieuw erg warm met maxima tot 39 graden. Aan zee zo'n 28 graden. Mogelijk kan het vanavond ook onweren. Morgen zonnig en droog, maximaal tot 33 graden. Vanaf maandag wordt het iets frisser, nog zo'n 25 graden dan.

0: vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be. Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.

0: Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Mannekes! Bombeekies! Grote zomerklus bij Jamma!
3: En wij klussen allemaal mee!
2: Met 20% korting, hè? En op wat?
3: Op alles!
2: En wanneer?
3: Nu zondag!
2: Wie klust er allemaal mee?
3: Wij klussen allemaal mee!
4: Hoe maakt u het?
1: Samen met Jamma!
4: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
6: En ook uw budgetvakantiepech.
5: Wat?
6: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
5: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
6: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
7: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
9: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
10: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
9: In Libelle naar...
10: De vijf beste looks van nu.
9: In Feeling of naar...
10: De hotste adresjes in je buurt.
9: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
12: promo koken.
13: Ik dacht van chili con carne.
11: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
13: Dat wordt chili con serieus veel carne.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: 7 uur, heel erg goedemorgen. Hier is Emiel met het nieuws.
4: Goedemorgen. De Rode Duivels stoten door op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-5 van Nieuw-Zeeland. Leandro Trossard scoorde 2 keer en ook Kevin De Bruyne, Alexis Salemakers en Romelu Lukaku pikten een doelpunt mee. De Duivels zijn ook zo goed als zeker groepswinnaar, omdat Iran en Egypte voorlopig 1-1 gelijk staan. In de volgende ronde spelen de Duivels dan tegen een van de beste derdes op het WK. Mogelijke tegenstanders zijn dan Algerije, Senegal, Oostenrijk of Zuid-Korea. Ook Egypte stoot door. Nog op het WK voetbal stoot Spanje als groepswinnaar door naar de 16e finales. Het versloeg Uruguay met 0-1. Verder blijft ook het sprookje van Kaapverdië nog even duren. Het speelde 0-0 gelijk tegen Saudi-Arabië en wordt zo tweede in de groep. In de volgende ronde nemen ze het op tegen titelverdediger Argentinië. Gisteravond won Frankrijk dan nog met 4-1 van Noorwegen. Het is zo zeker van groepswinst. Ook Noorwegen stoot als tweede in de groep door naar de volgende ronde. Senegal won dan weer met 5-0 van Irak. Maar moet nog afwachten of het als een van de beste derdes door mag. En tot daar het sportnieuws. Ongeveer 1 op de 100 autobestuurders had tijdens het weekend zonder alcohol en drugs te veel gedronken. Daarmee doen we iets beter dan in juni vorig jaar. Opvallend, er werden 467 rijbewijzen ingetrokken. Dat is een pak meer dan vorig jaar, zegt de federale politie.
5: Komt voornamelijk omdat de regels strenger zijn geworden voor alcohol achter het stuur. Dus vanaf 0,8 promille wordt die rijbewijs onmiddellijk ingehouden voor 15 dagen. Vroeger was dat 1,2 promille, dus dat verklaart het verschil voor een deel. We merken wel dat mensen echt zich meer bewust zijn van het feit dat er gecontroleerd wordt op rijden onder invloed en ook van het feit dat het gevaarlijk is.
4: 75 mensen testen positief op drugs. De dag begint zonnig, wordt opnieuw erg warm, maximaal tot 39 graden, aan zee zo'n 28 graden. Mogelijk kan het vanavond ook onweren. Morgen zonnig en droog, maximaal tot 33 graden.
3: Zeg, en wat een nieuws van onze Rode Duivels om de dag mee te beginnen. 5-1, let's go. Alles uit trouwens rustig op de snelwegen.
6: Music, Dorien Matthijs.
3: Goedemorgen, Sunshines. We vliegen het weekend in met een hottie op een motor na Galantis en 5 Seconds of Summer. Goedemorgen. Yeah.

Cameron with Come Back You en zijn Kingdom of Fear. Goedemorgen. Heel fijn dat je al luistert naar Q op deze zaterdagochtend 27 juni. Ook wel the morning after. Het was een gestoord wilde avond. En dan heb ik het natuurlijk over ons foutste feest van het jaar. Hè. Het was ook een heel kort nachtje, als ik eerlijk ben. En een hot nachtje. Niet alleen door de knappe outfits van alle DJ's. Nee, het was ook echt de warmste editie ooit. We hebben goed gezweet, dat is zeker. En we hebben ook wel de pannen van het dak gedanst daar. We zijn ook niet de enige die goed hebben gezwoegd vannacht, want onze Rode Duivels hebben daarnet op het WK tegen Nieuw-Zeeland gespeeld. Eindstand, hou je vast, 5-1. Daarmee staan we op de eerste plaats in onze poule G. En stoten we dus sowieso door naar de volgende ronde. Oh mannetjes, wat een weekend al. Het moet eigenlijk nog beginnen. Zeg, laat even weten of jij ook al bent opgestaan om die fantastische match live te volgen hier bij Q. Ik laat zometeen Harry Styles op je los. Eerst

0: Harry Styles en zijn American Girls back you. Straks hoor je trouwens een ex-collega Niall Horan. Berichtje van Jana uit Wervik. Zij is opgestaan om naar de voetbal te kijken. Koen uit Opwijk, die heeft het anders aangepakt. Die is wakker gebleven. Kijk, de aanpak verschilt, maar hetzelfde resultaat. En ik kan het eigenlijk nog altijd niet geloven. Gewoon 5-1 voor België. Dat is absurd. En dat ben ik zelfs nog niet bekomen van gisteren. Want wat een absurd gestoord toffe dag hebben we er bij Q op zitten. Het was voor mij de allereerste keer dat ik de Q Foute Party als DJ meemaakte. We hadden een fantastische openingsact voorbereid. En echt, wat een kippenvelmoment. Met een open dubbeldekkerbus zijn we door de Flanders Expo gereden. Waterpistolen en confettikanonnen in de aanslag. Lina, onze foute stem, die heeft ook de pannen van het dak daar gezongen. Ja, en als je denkt dat er tijd is om te bekomen op dit moment, absoluut niet. Want vanaf 10 uur is het eindelijk zover. Dan openen de poorten van het Q Beach House.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel juist.
2: Oh, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, oh, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
3: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
5: Mannekes! Bombeekies! Grote zomerklus bij Jamma!
6: En wij klussen allemaal mee!
5: Met 20% korting, hè? En op wat?
6: Op alles!
5: En wanneer?
6: Nu zondag!
5: Wie klust er allemaal mee?
6: Wij klussen allemaal mee! Nee!
7: Hoe maakt het?
8: Samen met Jamma!
7: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's. 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
7: Carrefour.
10: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.

0: Deze hit is nieuw bij Q.
1: Niall Horan doet het weer hoor. Na zijn dinnerparty en drive safe voor je nu Little More Time bij Q. Goedemorgen. Q-music.

Romy uit Calil is daarnet thuisgekomen van een fantastische editie van de Foute Party. En heel blij dat ze is wakker gebleven voor de match. De doelpunten waren niet bij te houden, zegt ze nog. Ook Thibaut uit Lokeren stuurt. Doreen, goedemorgen. Ik ben opgestaan voor de Rode Duivels en dat was meer dan de juiste keuze. Absoluut, Thibaut. Ik zou zeggen, de afwezigen hadden dik ongelijk. Ik ben ook heel blij dat ik met jullie mee mag opstaan. Wat een ochtend al, zeg. Nog voor het nieuws van 7:30. Kelly Clarkson na Lost Frequencies en Tom Odell.

0: staat klaar met het nieuws. Emiel, jij hebt heel goed nieuws over onze Rode Duivels, hè? Want ze stoten door naar de volgende ronde.
1: Ja, ze wonnen met 1-5 van Nieuw-Zeeland en zo zijn ze dus zelfs groepswinnaar geworden. De Duivels begonnen sterk aan de wedstrijd, al moest

0: Meer opslaglocaties voor raketten en drones en ook radarsites langs de Iraanse kust werden aangevallen. Afgelopen week sloten de VS en Iran nog een voorlopig vredesakkoord. Het is niet duidelijk wat deze aanvallen nu betekenen. De dag begint zonnig, het wordt opnieuw erg warm, maximaal tot 39 graden. Aan zee is het een pak frisser, zo'n 28 graden. Mogelijk kan het vanavond zelfs onweren. Morgen is het zonnig en droog, maximaal tot 33 graden dan.
1: Dus je hebt het gehoord, hè? Als je wat verkoeling zoekt, alle naar zee, naar het Kew Beach House, zou ik zeggen. Trouwens, Emiel, jij bent al fris op post voor jou, geen foute party?
0: Ja, nee, anders had ik de duivels moeten missen en kon ik hier niet zo fris staan als ik hier nu ben.
1: Dat snap ik volledig. Goed, waar waren we gebleven? Oh ja, op de snelwegen alles rustig, nergens file is gemeld momenteel. Dus we gaan door.
2: Dorien Matthijs.
1: Met nu Save My Love, back you. Goedemorgen.

0: Sabrina Carpenter. Hele goedemorgen, lieve vrienden. Ook tijdens de zomermaanden vallen er cinematickets te scoren in deze ochtendshow. Niet door een actua-quiz zoals doorheen het jaar. Nee, nee, door jouw WK-kennis te testen. Zometeen leg ik het helemaal uit. En als het gaat over tickets scoren, hebben we zelfs nog meer in petto.
1: Vlucht geregeld. Hotel geregeld. Yeah. Bestemming Bruno Mars. Q stuurt je op 14 juli naar Milaan. Voor Bruno Mars. Live. Met zijn nieuwe album The Romantic. I've risked it all for you. Luister vanaf maandag naar Vincent Live. Hey.

0: een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij een meloen delen?
0: Ola. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
2: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Min 15% op alles? Er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Deze zaterdag geniet u van min 15% op alles. Enkel deze zaterdag. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
2: Go Yellow!
3: Nu bij Telenet. Gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.
5: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala.
1: Lady Gaga.
2: Pronostiek. Zonder tactiek.
1: Dat is wat we hier gaan doen op deze zaterdagochtend. Ik zit er nu eens altijd naast als het gaat over een pronostiek geven. Dus daarom leek het mij een goed idee dat ik wat hulp krijg van jullie. En die hulp wordt beloond, want de pronostiek die het snelst en het dichtst tegen de eindstand zit, die wint 2 cinematickets. Vandaag is de vraag, wat verwachten we van Panama-Engeland? Die spelen vanavond om 11 uur en mijn vraag is heel simpel. Ja, wat gaat dat geven? Waag een gokje in de Q-app. Het hoeft echt alles behalve onderbouwd te zijn. Gewoon jouw pronostiek nu in de Q-app. En wie weet levert het jou wel cinematickets op. Zometeen komt Adele nog.

Adele and Water Under the Bridge. De pronostieken Panama-Engeland die stromen hier intussen binnen. Morgen resultaat. En dat is niet het enige dat hier binnenkomt. Er is op zoveel plaatsen meegeluisterd naar onze Q-Fouten Party. Bijvoorbeeld vanuit Malaga, vanuit Tenerife, vanuit allerlei terrasjes. En ook vanuit een snikhete bakkerij. Zalig om te lezen allemaal. Nog voor acht hoor je de script met

0: Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldieprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
3: 8 uur, heel erg goedemorgen. Het nieuws krijg je van Emiel.
4: Goedemorgen. De Rode Duivels stoten door op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-5 van Nieuw-Zeeland en zijn zelfs onverwacht groepswinnaar omdat Egypte en Iran 1-1 gelijk speelden. Je hoort analist Mark de Grijze.
5: Als je het verschil in kwaliteit ziet van de twee spelerskernen, dan is het eigenlijk een normale uitslag. Eén minpuntje is dat tegendoelpunt en dat we er misschien nog meer hadden kunnen maken. Maar ja, voor de mensen die twijfelden vooraf aan deze wedstrijd om die te winnen, ja, het moet toch een keer bij jezelf te raden gaan.
4: Onder meer Leandro Trossard scoorde 2 keer. Hij was achteraf dan ook enorm tevreden.
6: Ik was heel blij om natuurlijk het eerste doelpuntje is altijd heel belangrijk om in de wedstrijd te komen. En we hadden al een paar kansjes daarvoor, ikzelf ook, met de ballen bepaald. Vanaf dat moment denk ik dat we weer wat kansen creëren en de doelpunten kwamen ook vanzelf. We wisten gewoon dat we het vandaag zouden afmaken. En natuurlijk de kerst op de taart is dat je 5 doelpunten maakt en dat je zo eerste wordt.
4: Het was trouwens de grootste Belgische zege op een WK ooit. In de volgende ronde nemen de Rode Duivels het op tegen een van de beste derdes op het WK. Mogelijke tegenstanders zijn dan Algerije, Senegal, Oostenrijk of Zuid-Korea. Ook Egypte stoot trouwens door. Iran moet dan weer afwachten of het als een van de beste derdes door mag. Nog op het WK voetbal stoot Spanje als groepswinnaar door naar de 16e finale. Het versloeg Uruguay met 0-1. Verder blijft ook het sprookje van Cap Verde nog even duren. Dat speelde 0-0 gelijk tegen Saoedi-Arabië en wordt tweede in de groep. In de volgende ronde neemt Cap Verde het op tegen titelverdediger Argentinië. Gisteravond won Frankrijk met 4-1 van Noorwegen. Het is ook zo zeker van groepswinst. Ook Noorwegen stoot als tweede in de groep door naar de volgende ronde. Senegal won dan weer met 5-0 van Irak, maar moet nog afwachten of het als een van de beste derdes door mag. Tot daar het sportnieuws. Ongeveer 1 op de 100 autobestuurders had tijdens het weekend zonder alcohol en drugs te veel gedronken. Daarmee doen we iets beter dan in juni vorig jaar. Opvallend, er werden wel 467 rijbewijzen ingetrokken en dat is een pak meer dan vorig jaar, zegt de federale politie.
7: Komt voornamelijk omdat de regels strenger zijn geworden voor alcohol achter het stuur. Dus vanaf 0,8 promille wordt die rijbewijs onmiddellijk ingehouden voor 15 dagen. Vroeger was dat 1,2 promille, dus dat verklaart het verschil voor een deel. We merken wel dat mensen echt zich meer bewust zijn van het feit dat er gecontroleerd wordt op rijden onder invloed en ook van het feit dat het gevaarlijk is.
4: 75 mensen testen positief op drugs. Voor de kust van Venezuela was er een nieuwe aardbeving. Die had een kracht van 4,7, dat meldt persagentschap Reuters. De aardbeving gebeurde na de 2 zware aardbevingen woensdag. Daarbij zijn nu al bijna 1000 mensen gestorven. Meer dan 50.000 mensen zijn nog steeds vermist. En het Amerikaanse leger heeft nieuwe aanvallen op Iran uitgevoerd. Volgens het leger ging het om een reactie op de Iraanse droneaanval op een schip in de straat van Hormuz eerder deze week. De VS viseerde onder meer opslaglocaties voor raketten en drones. Ook radarsites langs de Iraanse kust werden aangevallen. Afgelopen week sloten de VS en Iran nog een voorlopig vredesakkoord. Het is niet duidelijk wat deze aanvallen nu betekenen. De dag begint zonnig en het wordt opnieuw erg warm. Maxima tot 39 graden. Aan zee is dat zo'n 28 graden. Mogelijk kan het vanavond onweren. Morgen zonnig en droog. Maxima tot 33 graden. Vanaf maandag wordt het iets frisser. Nog zo'n 25 graden dan.
2: En op de snelwegen alles rustig, want files die zijn er momenteel niet.
8: Music, Dorien Matthijs.
2: Zon, zee, strand en knallende zomerschijven op jouw zaterdagochtend. Dat is de deal vandaag. Hier is Jelly Roll en I'm good. Yeah.

0: Mijn vraag op deze zaterdagochtend luidt...
1: Waar neem je Q mee naartoe?
0: Want wij verhuizen deze zomer naar Oostende. Binnen 2 uur is het zover, dan openen de deuren van ons gloednieuwe Q Beach House. Beach House moet ik zeggen. Ik zei bijna Q Beach House. Enfin, maar ik ben heel benieuwd waar Q op dit moment nog allemaal klinkt. Laat dat even weten. Zeg, misschien neemt Q jou wel ergens mee naartoe. Want jij kan vanaf maandag op de guestlist terechtkomen van de artiest die je nu hoort.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: On My Soul is dit van de enige echte Mr. Bruno Mars. Goedemorgen.

0: Robbie Williams. En Let Me Entertain You. Dat is absoluut het plan op deze zaterdagochtend. Heel erg goedemorgen, liefste vrienden. Waar neem je Q mee naartoe, hè? Dat is het, de vraag aan het begin van de zomer. Katrien uit Ieper die stuurt goedemorgen, Dorien. Zeg, dat wil nu juist lukken. We zijn onderweg naar de grotten van Han met de tickets die onze dochter heeft gewonnen bij jullie. Hoe goed is dat, zeg? Ontzettend veel plezier daar gewenst, Katrien en compagnie. We klinken ook in Las Vegas, zie ik. The City of Bruno Mars stuurt luisteraar Cleo erbij. Chris uit Gerardsbergen die neemt ons mee naar de bandencentrale. En Anne uit Ingelmunster die stuurt ook in Oostende. Check. Ja, ja, daar gaan we vanaf straks een hele zomer door de speakers klinken. Let's go, zou ik zeggen. Q
1: Music. Het Q Beach House. Q Beach House. Staat klaar voor een hete zomer. De wind in je haren, het zand tussen je tenen. En live muziek op het strand van Oostende.
2: En ik zal er ook bij zijn.
1: Kom straks vanaf 1 uur naar de officiële opening. Met Camille live op het strand. Het nieuwe Q Beach House. Daar wil je geen seconde van missen.
2: Ik zie jullie daar. Q.
1: Check wat je kan beleven op qmusic.be of in de Q-app. Maximum
3: Summer. Q. Music.
4: Een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
5: Wilt jij met mij een meloen delen?
4: Ola. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar €1,49 per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
6: FX's The Bear is terug. Exclusief op Disney+. Bereid je voor op het laatste seizoen.
7: This is how we keep this place alive. This is The Bear. Yeah!
6: De award-winnende serie FX's The Bear. Streamt nu exclusief op Disney+.
8: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
9: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
11: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: Day and some Rumors.
1: Waarneem je cue mee naartoe?
0: Bij Lily uit Schilde is dat op de baan om haar nieuwe puppy te gaan halen. Oh, hey Lily, zeg, stuur mij straks zeker even een foto van die nieuwe puppy. Vind ik altijd heel leuk om te krijgen. Patrick uit Oostende, die staat al klaar op de dijk, stuurt hij. Ready for the kick-off straks. En Lars uit Genk, die gaat vandaag en morgen naar Genk on stage om onder andere deze man te bewonderen. Zie je erbij om al even in de sfeer te komen. Want André Hazes die gaat daar van de partij zijn. Bloed, zweet en tranen, zeg dat wel tijdens deze hittegolf. En ook vonken, want nog voor het nieuws van 8:30 gaat dat hier vuurwerk geven bij Q. Met Katy Perry. Goedemorgen.

0: Katy Perry zorgt voor wat vuurwerk op jouw zaterdagochtend. Het is 8:30, tijd voor het nieuws met Emiel. Want Emiel, onze duivels stoten door naar de knock-outfase op het WK. Zeg, heb je al een eerste reactie van onze rode duivels?
1: Ja, doelpuntenmaker Leandro Trossard was uiteraard enorm tevreden. Hij zei dat ze altijd vertrouwen hebben gehad, dat ze het zouden afmaken en dat de Belgen zouden winnen. En dat ze nu nog groepswinnaar zijn geworden, maakt het nog mooier, zei Trossard. De rode duivels wonnen dus met 1-5 van Nieuw-Zeeland en profiteren van het gelijkspel tussen Iran en Egypte. In de volgende ronde nemen de duivels het op tegen een van de beste derdes op het WK. Die wedstrijd wordt op woensdag 1 juli gespeeld. En in Parijs in Frankrijk is een man verdronken in het kanaal, dat melden de autoriteiten. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse en probeerden de man te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Sinds het begin van de hittegolf zijn al meer dan 55 mensen verdronken in Frankrijk. De dag begint zonnig, wordt opnieuw erg warm, maximaal tot 39 graden. Aan zee is dat zo'n 28 graden. Mogelijk kan het vanavond onweren. Morgen zonnig en droog, maximaal tot 33.

0: Taylor Swift, Back You.
1: Saved my heart from the fate of Ophelia.
0: And the fate of Ophelia. Zometeen is het aan Alex Warren, de nummer 5 in onze Q-top 40. En ook Panic at the Disco komt eraan. Bij mij was het gisteren eerder Panic op de luchthaven van Alicante. Ja, er was even een moment dat ik dacht dat ik de Q-foute party niet ging halen. Zometeen vertel ik het verhaal even in geuren en kleuren.
2: Lotto is op zoek naar een maag.
3: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
3: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
3: Ik zie graag een strakke fermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
3: Hoe dan?
4: C'est si bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
5: Min 15% op alles, er los over, niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Deze zaterdag geniet u van min 15% op alles, enkel deze zaterdag. Tom & Co. voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
6: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
7: Wilt jij met mij een meloen delen?
8: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
10: Brico, Brico City
11: en Brico Planet
10: zijn nu zondag open.
11: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
10: Want zelfgemaakt
11: is slim bespaard.
10: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
12: Nu VIP-solde bij E5 met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl, Pearl, Pearl. Voorwaarden op pearl.be.

Panic at the Disco Back You. Bij mij was het dus eerder Panic at the Airport gisterenochtend. Want niets vermoedend wil ik gisterenmorgen mijn telefoon bovenhalen, ja, om mijn vliegtuigticket te scannen. En ik vind hem niet meteen. Geen paniek, ik dacht, we bellen hem op. Hij zal wel ergens in mijn rugzak trillen. En dan pakt iemand op waarvan je niet wilt dat hij op dat moment opneemt. De taxichauffeur had hem gevonden in de zetel van de auto in Spanje. Ja, dat is niet ideaal natuurlijk als je moet boarden. Want ja, dan besef je pas voor wat je die telefoon allemaal wel niet gebruikt op een dag. En hoe verslaafd je eigenlijk wel bent aan dat ding. Maar eindgoed, al goed. Q-Fat de party gehaald en een avond gehad om nooit meer te vergeten. Afrojack en Ello Black hoor je nu met In My World.

Professor Green en Emily Sandé hoorde je met Read All About It. Nog voor het nieuws van 9 komen Alok en de Chainsmokers langs naar de knapste zingende Italiaan. Dit is

0: bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: 1 over 9, goedemorgen. Emiel heeft het nieuws voor ons.
3: Goedemorgen. De Rode Duivels staan in de 16e finales op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-5 van Nieuw-Zeeland en zijn zelfs onverwacht groepswinnaar omdat Egypte en Iran 1-1 gelijk speelden. Leandro Trossard scoorde 2 keer en was achteraf enorm tevreden.
4: Ik was heel blij om natuurlijk het eerste doelpuntje is altijd heel belangrijk om in de wedstrijd te komen. En we hadden al een paar kansjes daarvoor, ikzelf ook, met de bal op de paal. Vanaf dat moment denk ik dat we weer wat kansen creëren en de doelpunten kwamen ook vanzelf. We wisten gewoon dat we het vandaag zouden afmaken. En natuurlijk de kerst op de taart is dat je 5 doelpunten maakt en dat je zo eerste wordt.
3: Ook Kevin De Bruyne scoorde. Hij kijkt nu al vooruit naar de volgende ronde.
5: Vandaag hebben we een degelijke match gespeeld. We hebben kans gekregen, we hebben veel gescoord. Maar nu begint een tweede toernooi. Groepsronde is gedaan, kun je het alles of niks. Dus goed rusten, goed voorbereiden en dan hopelijk klaar zijn in 1 juli.
3: Dan spelen de Duivels hun 16e finale tegen een van de beste derdes. Mogelijke tegenstanders zijn dan Algerije, Senegal, Oostenrijk of Zuid-Korea. Ook Egypte stoot trouwens door. Iran moet dan weer afwachten of het als een van de beste derdes door mag. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen kwamen vanochtend ook verschillende supporters samen om de laatste groepswedstrijd te bekijken. De ene had er zijn wekker voor gezet, de andere deed dan weer een nachtje door. Maar het vertrouwen in de Rode Duivels is wel opnieuw gegroeid, zo blijkt uit de reacties op de markt in Sint-Truiden.
6: Heel blij vandaag, hè? Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat ze nog 5-1 gingen winnen. Ja! Na de vorige 2 matchen.
7: Heftige nacht, openlucht. Samen met mijn vriend.
8: België op top.
7: On top.
8: We gaan het WK winnen. België op top. Kom aan, hoor.
3: Ja, woensdag 1 juli spelen de Duivels dan hun volgende wedstrijd. Gelukkig is dat om 10 uur 's avonds en niet om 5 uur 's ochtends. 39 ziekenhuizen in ons land moeten hun zorg afbouwen omdat ze niet genoeg bedden hebben om een algemeen ziekenhuis te blijven. Het gaat om 16 ziekenhuizen in Vlaanderen, 5 in Brussel en 18 in Wallonië. Dat blijkt uit een analyse van de tijd die de impact van de ziekenhuishervorming analyseerde. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil de zorg meer samenvoegen, omdat er nu te veel ziekenhuizen zijn die kampen met een personeelstekort. Binnen 5 jaar moet de hervorming doorgevoerd worden. En in Parijs, in Frankrijk, is gisteravond een man verdronken in het Canal Saint-Martin, dat meldt de autoriteiten. De hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Het ongeluk gebeurde in een toegelaten zwemzone. Sinds het begin van de hittegolf in Frankrijk zijn al zeker 55 mensen verdronken. De dag begint zonnig en het wordt opnieuw erg warm, maximaal tot 39 graden, aan zee zo'n 28 graden. En mogelijk kan het vanavond zelfs onweren. Morgen zonnig en droog, maximaal tot 33 graden. Vanaf maandag wordt het frisser met nog zo'n 25 graden.
2: En nog steeds alles zeer rustig op onze snelwegen, want files van 5 minuten of langer, die zijn er niet.
9: Dorien Matthijs.
2: Het is echt bijna zover en nu. Over een uur openen de deuren van ons Q Beach House. Aftellen doen met BB.

Baby Rexa en Faithless. Maximum. Heel erg goedemorgen, lieve vrienden. Wat een bewogen en kort, als ik heel eerlijk mag zijn, nachtje hebben erop zitten. Het allerfoutste en allerhotste, heel letterlijk, feestje van het jaar is nog tot in de vroege uurtjes doorgegaan. En ja, nadien natuurlijk onze rode duivels in actie tegen Nieuw-Zeeland. Luisteraar Pascal is er net als heel wat andere fiere Belgen heel vroeg voorop gestaan. Jeroen uit Poperingen, die heeft gewoon niet geslapen, zodat hij de match op groot scherm kon volgen. Ja, dat is natuurlijk de andere aanpak. En dat was het absoluut waard, hè, om voorop te staan of wakker te blijven. 5-1. Wat een absurd fantastisch eindresultaat voor de Belgen. En daarmee staan we op de eerste plaats in onze poule G. En stoten we sowieso door naar de volgende ronde. Dus, 16e finales, here we come. De hit uit 2001 die ik nu door je speakers knal. Vat een beetje samen hoe wild ik mij gisteren heb gedragen op de foute party.

0: Mr. Belt en Weasel. En It's Not Right, but it's okay. Dat is ook hoe Thomas uit Gent vannacht heeft ervaren. Want na onze foute party zijn we meteen doorgegaan naar een WK Watch Party. Ja, en ook daar moest er natuurlijk gevierd worden. Dus hij gaat nu pas zijn bed opzoeken, stuurt hij. Kijk, Thomas, je leeft maar één keer. Het is echt allemaal oké, zou ik zeggen. Zometeen Sienna Spyro back you naar Oscar and the Wolf.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
1: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Oh ja, gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
5: Bon, de Nico komt niet.
4: Zij die het vergeten.
5: Els, waar zei jij?
4: En zij die vergeten te annuleren.
5: Zeg, iemand een dom gehoord?
4: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
5: Ah, zalig.
4: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
7: Ik dacht van chili con carne.
6: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
7: Daar wordt chili con serieus veel carne.
6: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Hoogstraten aardbeien.
9: Hoogstraten.
10: Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
11: Amai, dat is internetjes.
10: Info op telenet.be.
12: Wacht niet op de solde bij Maasmechelen Village. Shop nu je zomeressentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeert die witte beentjes maar al in.
13: Q Music. Does it ever-

0: Sienna, Spiral Back You.
1: Maximum Summer.
0: En daarvoor Oscar and the Wolf. En met een hele drukke festivalagenda, want hij staat onder andere op Tomorrowland. En ook op de Lokerse feesten kan je hem gaan bewonderen. Sarah uit Mechelen die stuurde een fotootje in de Q-app. Gepakt en gezakt staat erbij klaar voor het zeetje. Want over een dik half uur gaan de deuren van ons gloednieuwe Q-Beach House voor de allereerste keer wagenwijd open. En vanaf 1 uur staat de kick-off van onze Q-Beach zomer te gebeuren. Q-DJ's Vincent Vierens, Jolien Roets en Joren Linssen die zijn daar van de partij. Maar niet alleen zij. Camille die mag ook haar stem beginnen smeren. Want zij komt straks de pannen van het dak zingen in Oostende. Nog voor het nieuws van 9:30 hoor je hier bij Q. De enige echte Britney Spears met Toxic. Goedemorgen.
2: Baby.

0: En daarmee is het 9:30 op de klok geworden. En Emiel staat weer klaar met het nieuws. Emiel, alleen maar positief nieuws over onze duivels, zou je denken. Maar er is toch wat kritiek, hè? Wat weet jij daarover?
1: Ja, er moest de bondscoach duidelijk iets van het hart na die 1-5-zege tegen Nieuw-Zeeland. Want Roberto Martinez ging zeggen dat is de vorige bondscoach. Maar Rudy Garcia vindt de kritiek op de vier leiders van zijn ploeg onuitstaanbaar en lelijk. Zo verwacht de bondscoach meer respect van de pers voor Lukaku, De Bruyne, Trossard en Courtois. Hij was achteraf dan ook blij dat ze geantwoord hebben met doelpunten. Zo scoorde Trossard 2 keer en ook De Bruyne en Lukaku wisten de weg naar doel te vinden. Door de duivels staan zo in de 16e finales, dan nemen ze het op tegen een van de beste derdes. Afwachten wie dat zal zijn. En 39 ziekenhuizen in ons land moeten hun zorg afbouwen omdat ze niet genoeg bedden hebben om een algemeen ziekenhuis te blijven. Het gaat om 16 ziekenhuizen in Vlaanderen, 5 in Brussel en 18 in Wallonië. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil de zorg zo meer samenvoegen, omdat er nu te veel ziekenhuizen zijn die kampen met een personeelstekort. Het is zonnig en erg warm. Lokaal is er onweer mogelijk. Maxima tot 38 graden, aan zee 28. Vanavond neemt de kans op buien verder toe. Morgen blijft het warm met kans op onweer. Maxima tot 30 graden.
0: En nog steeds alles onder controle op de snelwegen, want nergens verlies je 5 minuten of meer.

0: Een wereldster die binnen een kleine week de weide van Werchter volledig op zijn kop gaat zetten. Ja, hij weet van aanpakken, want hij wordt ook wel eens een Mr. Know-it-all genoemd. En dat door zichzelf.
1: Vlucht geregeld. Hotel geregeld. Bestemming Bruno Mars. Q stuurt je op 14 juli naar Milaan. Voor Bruno Mars. Live. Met zijn nieuwe album The Romantic. Luister vanaf maandag naar Vincent Live.

0: Min 15% op alles? Er los over, niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Deze zaterdag geniet u van min 15% op alles. Enkel deze zaterdag. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de Betere Schoen- en Outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.
2: Wacht niet op de solde bij Maasmechelen Village. Shop nu je zomeressentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeert die witte beentjes maar al in.
1: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
3: Ja, niet nu.
1: Maar wij zijn er voor u. Ook als jullie dames van het tentje naast u...
4: Excusa, señores.
1: ...net een lift naar het strand had beloofd.
4: Batteria platta. Completa.
1: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.

Harry Swims. Komende vrijdag komt hij onder andere deze dikke hit live zingen in ons Belgelandje. Want op 3 juli staat hij op Werchter. Vandaag staat Werchter Boutique op de planning. En op die affiche staat onder andere deze waanzinnige artiest te blinken. Mika komt zometeen een set brengen. Maar ook deze man... Man, vrouw moet ik zeggen liever. Deze vrouw, Katy Perry. En nu deze man. Pitbull, daar had ik het ook over. En een waanzinnige

bij Q. En nu is het echt zover, hè? 10 voor 10. Alles wordt in gereedheid gebracht voor de allereerste dag aan het Q Beach House in Oostende. Timo Pirada is er ook helemaal klaar voor. Je hoort de gloednieuwe Q Top 40 zometeen bij hem. En hier staat nog een Dua Lipa te wachten op jou. Die hoor je na Enrique Iglesias en Sean Paul en hun Bailando. En ik hoor jullie graag morgen terug. Zelfde plaats, zelfde tijd. Ciao, ciao. Heel goeiemorgen.

0: zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
0: Beleef elke wedstrijd live in ons Marscenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Doku, score!
0: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
2: Twee kleppers, één unieke locatie. Laura Tesoro en Clouseau. Donderdag 6 augustus, Muziek aan het Water. Een magische avond in het midden van de zomer. Aan de Schelde in Hartje Antwerpen. Scoor snel nog je tickets op muziekaantwater.be. Want de zomer beleef je aan het water. Muziek aan het Water. Samen met Proximus, Q-Music en Stad Antwerpen.
0: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
3: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
4: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Gaan we de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Vanaf dinsdag bij Dag Allemaal.
5: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
6: Ja, maar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
5: Ja, schat, ik wou wachten op de zolder.
6: Allee.
7: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
8: Koffer gestolen in Kreta?
9: Oh nee.
8: Vakantiepret wordt vakantiepech.
10: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
11: Goedemorgen, 10 uur nieuws met Emiel.
12: Goedemorgen. Opluchting bij de Rode Duivels na de kwalificatie voor de tweede ronde op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-5 van Nieuw-Zeeland en zijn groepswinnaar. Leandro Trossard was blij met zijn twee doelpunten en zei dat er nooit twijfels waren over een mogelijke uitschakeling. Al was er ook kritiek van bondscoach Rudy Garcia, zag sportjournalist Jarno Berto van op het WK.
13: Hij schoot nogal op journalisten en vond het niet kunnen dat sommige bepaalde key players van de Rode Duivels has-beens hebben genoemd. Bij Kevin De Bruyne, daarnet in de interviewzone, ging het er ook over. Die zei, ik ben niet meer de Kevin De Bruyne van 8 jaar geleden. Sommigen noemen ons has-beens en dat haalt een beetje, ja, de goed nieuwsshow dat het op dit moment toch is, een beetje weg.
12: Op woensdag spelen de Rode Duivels hun 16e finale om 22:00 PM. Mogelijk volgt er dan een duel met Zuid-Korea, Senegal, Oostenrijk of Algerije. De federale politie gaat een nationale phishingcel oprichten, dat schrijft HLN. Bedoeling is om de informatie zo meer te centraliseren, zegt de federale politie.
14: De meerwaarde van deze nationale cel phishing is echt dat die over alle onderzoeken heen data gaat verzamelen en verbanden gaat kunnen leggen tussen de verschillende daderprofielen, de verschillende modus operandi, om zo een feit in Limburg in verband te brengen met een feit in West-Vlaanderen en die bende die daarachter zit sneller te kunnen gaan detecteren en ook oppakken of arresteren.
12: Vorig jaar waren er zo'n 11.300 feiten van phishing. Dat was bijna 30% meer dan in 2024. En 39 ziekenhuizen in ons land moeten hun zorg afbouwen omdat ze niet genoeg bedden hebben om een algemeen ziekenhuis te blijven. Het gaat om 16 ziekenhuizen in Vlaanderen, 5 in Brussel en 18 in Wallonië. Dat blijkt uit een analyse van de tijd die de impact van de ziekenhuisvorming analyseerde. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil de zorg meer samenvoegen, omdat er nu te veel ziekenhuizen zijn die kampen met een personeelstekort. Binnen 5 jaar moet de hervorming doorgevoerd worden. Het is zonnig en erg warm. Lokaal is er onweer mogelijk, vooral aan de kust dan. Is het niet, Timo? Daar zie ik vooral flinke regenbuien.
15: Het is even aan het regenen, inderdaad. Hè. Klopt,
12: maar
15: Emiel.
12: Maar dat gaat voorbij gaan. Maximaal tot 38 graden. Aan zee zijn dat er 28. Vanavond neemt de kans op buien wel toe. Morgen blijft het warm met kans op onweer. Maximaal tot 30 graden.
15: Dankjewel, Emiel. Op de weg verlies je nergens meer dan 5 minuten. Dat is alleen maar goed nieuws. En ja, ik heb de eer om de deuren van het Q Beach House te openen. Het is wel een beetje spannend. En ik heb het gevoel dat er ook heel veel sloten zijn en zo. Dus wacht, ik moet me even wat tijd geven. Wacht hoor. Ja, deur open. Oh, nou, eens even. Neemt even wat tijd in, sorry. Wacht hoor. Ja, we zijn er bijna. Bij deze zie ik ook dat de regen stilletjes aan verdwijnt. Het Q Beach House is bij deze onofficieel geopend. Maar ja, een hele goede morgen. Het is net 10 uur voorbij op je zaterdagochtend. De deuren die zijn open. Straks vanaf 1 uur de officiële inhuldiging. Maar daarvoor hoor je dus al de zonnigste Q-top 40 van het jaar. Allee, ja, toch bijna, hè. Dit zijn de 40 grootste hits van het moment. Een heel erg goede morgen en welkom bij de show.
2: Dit is je weekend bij Q. Q-top 40. Q-music. Timo Pirella.
15: Ja, fijn dat de deuren geopend zijn. Mijn ogen zijn dat ondertussen ook net. Het was een stevig feestje op de Foute Party gisteravond. En nu het begin van 2 maanden non-stop zomervibes vanuit Oostende. Als je meekijkt vanuit de, of op de livestream, dan zie je dat we helemaal het nieuw zitten. Het is echt een heel mooi terras. Een hele mooie nieuwe studio. Met nog altijd even goede drankjes en happetjes. Die zijn natuurlijk gewoon gebleven. Ik was ook al vergeten dat het hier in het Q Beach House altijd ruikt naar gefrituurde hapjes. Tijd voor een ontbijtje zometeen. Maar Swat, wij moeten snel over naar de orde van de dag. De hitlijst van Q Music. Die wordt bepaald op basis van airplay, streaming, social media en vooral ook jouw hartjes in de Q-app. Die hebben veel impact op de volgorde van deze lijst. Vandaag in de aanbieding 15 stijgers, 2 staanblijvers, 20 dalers en ook 2 nieuwe hits. Maar voor we daaraan kunnen beginnen, eerst nog even terug naar vorige week.
2: Dit was vorige week de nummer 3 in de Q Top 40.
15: De Bauza en een vrolijke piano. Mac, Nat, Dick

0: nummer 2 van vorige week en de nummer 1 van 2 weken geleden. Somber en dat heerlijke homewrecker. Ik moet zeggen, het is nu de eerste keer dat ik dit liedje hoor terwijl ik naar de zee kijk vanuit ons Q-Beach House. Het voelt eigenlijk wel nog beter zo. Ik kan er wel aan wennen. Jouw nummer 2 van vorige week dus. En even kijken.
1: Dit was vorige week de nummer 1 in de Q-top 40.
0: Ja, hoe kan het ook anders? Het WK-anthem van deze zomer. Shakira, Shakira.

0: Het WK-anthem van 2026. En ook de nummer 1 van vorige week. Ja, goedemorgen. Mocht je denken, waar ben ik nu terechtgekomen? Ah, wel, de zaterdagochtend bij Q-Music. Gisteren de finale van de Foute 728. Met helemaal bovenaan de lijst.
1: Lekker blijven hangen. Oh.
0: Margriet Hermans en Lekker blijven hangen. En dan was er s'avonds nog de grote apotheose. De Foute Party. Ja, ik heb geen woorden, echt waar. Het was zo'n fantastische show. Ik ben vooral heel blij dat ik nog een stem heb. Allee, ja, wat er nog van overblijft. Ik heb veel meegezongen. En ik ga jou vandaag door een nieuwe Q-top 40 loodsen. Zometeen vliegen we erin bij de nummer 40. Maar je hoort ook twee nieuwe hits in de lijst deze week. Dat is altijd leuk. En tegelijk ook een beetje droevig. Ja, na 17 weken op en af naar Amsterdam is het gedaan voor de mannen van Bazaar. De benzine is ook niet goedkoop tegenwoordig natuurlijk. Je hoort ze niet meer in de lijst vanaf deze week.
2: Ik had je het nooit zou vragen, maar ik kan op wat zorgen vragen.
0: En ook Suzanne en Freek staan niet meer in de Q-top 40. Ze hebben ons wel 14 weken lang doen wegdromen met dat prachtige Halverwege. Gelukkig staan er wel nog een hele hoop andere hits voor je klaar. Ik heb ze net even nog nageteld. Het zijn er 40. Dat is goed nieuws. Beginnen doen we meteen met de diepste dalers. -16 voor Max

0: 23 weken fladderen ze door de Q-top 40 als Shalalaans door de dag. Max and the Grammar and the thing I love. Maar het kan niet altijd shalala en vrolijk zijn natuurlijk. Deze week ben je precies een beetje uitgeshalalaat. Ik heb dat gevoel toch, want even kijken, ze moeten 16 plekken naar omlaag en staan nu dus helemaal achter aan de lijst op nummer 40. Benieuwd of ze volgende week nog zullen overleven in de lijst, dat hangt af van jou en de hartjes die je geeft in de Q-app. Zometeen een nieuwe hit voor het eerst in de Q-top 40, dat komt goed uit, want zo net aan het begin van de zomervakantie is het wel fijn. Het is een dame die nog geen 18 jaar is, ze is 16, dus die gaat wel content zijn.
1: Het Q Beach House. Q Beach House staat klaar voor een hete zomer. De wind in je haren, het zand tussen je tenen en live muziek op het strand van Oostende.
2: En ik zal er ook bij zijn.
1: Kom straks vanaf 1 uur naar de officiële opening met Camille live op het strand. Het nieuwe Q Beach House. Daar wil je geen seconde van missen.
2: Ik zie jullie daar. Q.
1: Check wat je kan beleven op qmusic.be of in de Q-app. Maximum
3: Summer Q-Music. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
4: New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
5: Oh, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, je beweegt met je mee.
6: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
8: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
7: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
8: Ja, blijf gaan.
7: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
9: Zeg dat, Vos.
10: Ja, Lemmes.
9: Zalige verjaardagspeech.
10: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen. Ik haal de sweet chili.
9: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
10: Hé, hey, hoe dat?
9: Ah, wel? Van die verjaardagspeech van op de barbecue. Oh.
10: Ja! Lemmes.
11: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
12: Dat is ze.
13: De Vos Lemmes.
1: Q-top 40. 39.

0: dancemuziek zo om te boenken en te stampen. En dan heb je ook dancemuziek om lekker achterover te leunen en te genieten van een cocktail. Misschien nog een beetje vroeg voor een cocktail. 23 minuten over 10. Maar ja, de bar van het Q Beach House is wel al open, dus je kan. Je kan. En of je nu een munthee bestelt of een mojito, het begint uiteindelijk allebei met een emme. Het principe is hetzelfde. Q-collega Lost Frequencies and So Much Beauty deze week terug de lucht in en op nummer 39. Goedemorgen, het is zaterdag. Zaterdag 27 juni, de zomervakantie. Ja, die staat nu echt bijna voor de deur. 2 maanden plezier, vertieren en vooral geen school. En daar is 1 artiest in het bijzonder, denk ik, heel blij mee. Het zou wel eens kunnen komen omdat ze zelf nog op school zit. Ah, voilà, ja, kijk, hier is ze net. Nieuw. Ja, natuurlijk. Je kent ze ondertussen al, want we draaien ze al een tijdje hier bij Q-Music. Freya Sky, mocht ze in België wonen, dan zou ze nog altijd niet met de auto mogen rijden. Ze woont in de UK en daar mag dat eigenlijk ook niet, want ze is echt heel jong. Freya die is net 16 geworden, die heeft net haar Sweet 16 achter de rug en heeft nu al een wereldhit op haar naam staan. Ze heeft haar faam te danken aan Junior Eurosong, waar ze in 2022 vijfde werd. Maar je ziet het, het leven is niet alleen aan de winnaars, maar ook aan de doorzetters. Freya stopte niet met muziek maken en zo ging een van die hits toch viraal op TikTok. Silent Treatment, nieuw op 38. Dit is Freya Sky.
1: Played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Voice van Vlaanderen 2026. En terecht, want hij heeft een mooie voice. Bas, Sarah en All Because of You. Veel berichten in de Q-app. Ja, iedereen is natuurlijk verbaasd, want het Q-Beach House is te zien op televisie en in onze livestream. En het ziet er totaal anders uit dan vorig jaar. Het is echt prachtig. Je moet het eens even openzetten. Het is, we zitten hier in een soort... Ja, in een soort toren en we kijken uit over het hele terras. Het is heel mooi. Even kijken op de weg. Eén file waar je 5 minuten verliest. Die staat op de A12 richting grens Nederland. En dat tussen Antwerpen Haven en Stabroek. En mocht je dan toch nog ergens anders stilstaan, dan gaat het een beetje vlotter. Timo Pirera. Met nu een hit waarvan ik al weken droom om die eens aan het Q Beach House te spelen. Deze week wel één plek minder voor dat zonnige Be Mine. Dit is Come Rot.
1: Nummer 36.

0: Ik heb even gecheckt. We staan een beetje op hoogte met de studio van Q-Music dit jaar. En ja, de vloer is dik goedgekeurd. Ik heb heel hard gesprongen op dit. Ik zie dat ook altijd helemaal mee. Ik vind dat zo'n leuk nummer, Camille. En nu dat je weg bent, is haar vijfde week nu wel 3 plekken naar beneden. Ik hoop vooral dat ze dit niet gehoord heeft. Hè, want zometeen dan komt ze dus naar Oostende. Straks om 3 uur dan komt ze optreden in het Q Beach House. Ze is de allereerste op dit gloednieuwe terras dit jaar. Dat gaat heel tof zijn. De Q Top 40. Hoe beleef jij de laatste zaterdag van juni? Wat ben jij aan het doen vandaag? Christel uit Lokeren stuurt een foto van op de voetbal. En Glenn, die is net begonnen aan het ontbijt. Ik zie hier een foto met spek en eieren. Dus dat is dik in orde, denk ik. Waar je ook bent, de zomer is in het land. Net zoals de zomerrit van 2026. Die komt er zo meteen aan op nummer 34.
1: Wallassen, we hebben alles om morgen te vertrekken.
2: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
3: Ik wacht op de zolder, mijn schat.
2: Ja.
4: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Brico, Brico City
6: en Brico Planet
5: zijn nu zondag open.
6: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
5: Want zelfgemaakt
6: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
7: Min 15% op alles? Er los over, niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Deze zaterdag geniet u van min 15% op alles. Enkel deze zaterdag. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
9: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.

klein vermoeden dat je hier nog heel veel op gaat dansen deze dagen. Jonas stuurt het ook in de Q-app. Dit gaat ons altijd doen terugdenken aan 2026. Zo'n dikke zomer in Jonas Blue. Edge of Desire. Ondertussen gaat de lucht hier in Oostende ook een beetje open. Daarnet nog een paar druppeltjes, maar dat gaat helemaal goed komen tegen dat Camille hier is straks voor de opening van het Q Beach House. En deze kreeg vooral heel veel hartjes in de Q-app. Jonas Blue mag nu 4 plekken de lucht in en staat op nummer 34 in de lijst. Zeg, mocht je onderweg zijn naar het Beach House en toevallig zo niemand rond je hebben in de auto of in de vrachtwagen, of misschien zelfs met de tractor, ik weet niet hoe dat jij naar hier komt, het zou zomaar kunnen, dan is het nu wel een goed momentje om die radio even pijlluid open te zetten, want deze kan je nu al helemaal meezingen.

Vijf weken lang was dit jouw nummer 1 in de Q-top 40. Shakira met die heerlijke happy song. Zoo-oe-oe. Ik heb zelf geen kinderen. Dat komt omdat ik namelijk zelf nog een kind ben eigenlijk. Maar ik hoor van iedereen die wel kinderen heeft dat ze altijd zo nog even in de auto willen blijven zitten. Als dit liedje op de radio is. Gewoon om zo lekker mee te zingen. Het is zo een fijne hit. Vorige week nog de diepste daler. Nu deze week ook weer 7 plekken minder. Dat komt natuurlijk omdat die andere hit van Shakira, Die Die, helemaal bovenaan stond in de Q-top 40. Wel nog hartjes van de Kimberly uit Houthulst en Barbara uit Assen. Taylor Swift, ja, die is ook goed bezig in de muziek. Ze deelde een tijdje geleden nog een heel schattige foto van zichzelf toen ze nog een heel klein Taylor Swiftje was. Ze was toen mega fan van Toy Story, de film. Eigenlijk was Toy Story in 1995 de eerste volledig geanimeerde film. Dus wel een beetje baanbrekend. En nu, niet zo lang geleden, is de 5e Toy Story film al uitgekomen. Taylor Swift mocht daar de muziek voor aanleveren. De hit die ze daarvoor maakte, die hoor je later nog in de Q-top 40. Deze valt ook goed in de smaak. +6 voor dat heerlijke Elizabeth.

Losty gaat plus 1 deze week. De nieuwkomer is de 16-jarige Freya Sky en dat heerlijke en catchy Silent Treatment.

0: 37.
1: 7 plekken minder voor de Voice-winnares. Winnaar liever. Bas Sarah.
2: The part of me I never knew I needed.
0: 36.
1: Eindelijk Kamrad aan het Beach House. Hij doet het 1 plekje lager.

0: minuten voor 11. Ja, ik denk dat je klaar bent.
1: De Q Top 40.
0: Zometeen gaan we bonken op de beats van David Guetta. Eerst een Belgische productie. DJ Licious, Milo, op nummer 30 in de lijst.

0: Save Me Tonight op nummer 29. De trein van je zaterdag voormiddag rijdt vlotjes door. Zometeen dan duiken we in het tweede uur van de Q-top 40. En ook daar niks dan de grootste hits van het moment. Onder andere Offenbach komt eraan. En wat dacht je van de gitaar van Cameron Whitcomb? Ask me how. Eens even testen hoe stevig de fundering van het nieuwe Q Beach House is.
1: De Q Top 40. Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
2: Q Sounds.
1: With you.
2: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.
3: Mannekes, bombikies, grote zomerklus bij Gamma.
4: En wij klussen allemaal mee.
3: Met 20% korting, hè? En op wat?
4: Op alles.
3: En wanneer?
4: Nu zondag.
3: Wie klust er allemaal mee?
4: Wij klussen allemaal mee.
5: Hoe maakt u het?
6: Samen met Gamma.
5: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

0: vanmorgen.be.
1: Go Yellow!
0: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Goedemorgen, 11 uur nieuws met Emiel.
3: Goedemorgen. Opluchting bij de Rode Duivels na de kwalificatie voor de tweede ronde op het WK voetbal. De Duivels pakten hun grootste zege ooit op een WK en wonnen met 1-5 van Nieuw-Zeeland. Volgens Jeremy Doku hebben we eindelijk de echte Rode Duivels gezien. Thibaut Courtois wil dan weer zo ver mogelijk in het toernooi raken. Maar er was ook kritiek van bondscoach Rudy Garcia, vertelt collega Jarno Berto van op het WK.
4: Hij schoot nogal op journalisten en vond het niet kunnen dat sommige bepaalde key players van de Rode Duivels has-beens hebben genoemd. Bij Kevin De Bruyne, daarnet in de interviewzone ging het er ook over, die zei, ik ben niet meer de Kevin De Bruyne van 8 jaar geleden. Sommigen noemen ons has-beens en dat haalt een beetje de goed nieuwsshow dat het op dit moment toch is een beetje weg.
3: Op woensdag spelen de Rode Duivels hun 16e finale om 10 uur 's avonds. Mogelijk volgt dan een duel met Zuid-Korea, Senegal, Oostenrijk of Algerije. De federale politie gaat een nationale phishingcel oprichten, dat schrijft HLN. Bedoeling is om de informatie zo meer te centraliseren, zegt de federale politie.
5: De meerwaarde van deze nationale cel phishing is echt dat die over alle onderzoeken heen data gaat verzamelen en verbanden gaat kunnen leggen tussen de verschillende daderprofielen, de verschillende modus operandi, om zo een feit in Limburg in verband te brengen met een feit in West-Vlaanderen en die bende die daarachter zit sneller te kunnen gaan detecteren en ook oppakken of arresteren.
3: Vorig jaar waren er zo'n 11.300 feiten van phishing, dat was bijna 30% meer dan in 2024. Oekraïne en Rusland hebben elkaar opnieuw aangevallen. In Oekraïne kwamen 2 mensen om bij een droneaanval op een minibus. 13 anderen raakten gewond, onder hen ook 2 meisjes van 12. Oekraïne vuurde dan weer kruisraketten af op een wapenfabriek in het zuiden van Rusland. Daarbij zouden tientallen mensen gewond zijn geraakt. Het is zonnig en erg warm. Aan de kust is er lokaal nog wat regen en onweer mogelijk. Maximaal tot 38 graden, aan zee 28. Vanavond neemt overal de kans op buien toe. Morgen blijft het warm met kans op onweer, maximaal tot 30 graden.
2: Dankjewel, Emiel. Ik kan bevestigen, het is gestopt met regen ondertussen, dus dat is goed nieuws. Even kijken op de weg, nog 1 file waar je 5 minuten verliest. Iets meer dan 5 minuten zelfs zijn er 7 in totaal op de A12 richting grens Nederland. Is dat tussen Poldervliet en Stabroek. En mocht je dan toch nog ergens anders stilstaan, dan gaat het daar een beetje vlottig.
0: Timo Pirera.
2: Een heel erg goede morgen. Met nu Berre, die zingt gewoon over het weekend. Yesterday, today, tomorrow.
0: Nummer 28.

Ik was ooit heel erg verliefd op Olivia Rodrigo. Ja, nu doe ik eigenlijk alsof dat al 10 jaar geleden is. Het was eigenlijk vorig jaar gewoon. Mooie vrouw, hè, Olivia Rodrigo. Ze kan zingen als een beest. Niet normaal. Drop Dead blijft staan op nummer 27 in de Q-top 50. Ja, dat is waar jij bent terechtgekomen. Het is zaterdagochtend. Fijn dat je erbij bent. Straks de grote opening van het Q Beach House. Dat doen we zo meteen vanaf 1 uur op de radio. Dat is in Oostende te doen, hè. Op diezelfde mythische plek waar we al meer dan 10 jaar ons pop-up terras neerplanten. Het wordt ook vanmiddag heel gezellig. De zon die gaat schijnen. Nu is het zo'n beetje aan het opentrekken, de lucht hier in Oostende. En dus de wolken die zijn aan het verdwijnen. De regen die is ver weg aan het gaan. Vanmiddag zon en 25 graden. Dus dat gaat heel mooi zijn. Ook een optreden van Camille die komt langs. Dus dat gaat heel leuk zijn. Lenka uit Assen is een weekendje aan zee, laat ze weten. En ze gaat sowieso al langskomen. Heel goed, Lenka. Ja, de studio die ziet er ook een beetje anders uit. Kom zeker eens een kijkje nemen. Het is echt een hele mooie studio. Het is echt cool. Eigenlijk heel het terras is veranderd. En wij staan nu met onze Q-studio op een kleine hoogte. Dus we kijken uit over dat terras. En het ziet er een beetje uit als zo, ja, kijk dat, zo'n toren van op de luchthaven. Dus ik hoop dat er niet te veel vliegtuigen langskomen. Anders denken die nog dat ze hier moeten landen zometeen. Wat brengt jou zaterdag nog? Je bent in ieder geval niet alleen. Het wordt gezellig met zometeen Bruno Mars. Nu eerst twee Franse beste vrienden die al een hele tijd samen muziek maken. Dit is Miles Away, plus 7 deze week.

All met de trompet van Bruno Mars. 11e week en nu -4 voor Risk It All. Ja, er is veel gesprongen, er is veel confetti gevallen, vuurwerk zelfs rond het podium. Het was echt een dik feestje, de Foute Party in Gent. Ik ben zelf vertrokken, zo net iets over 2, denk ik. En toen was er echt nog heel veel volk aan het dansen. Je moet vooral eens even onze TikTok en Instagram checken. Daar staan al een hele hoop video's op van de optredens. Het was echt heel cool. De DJ's, de Q-DJ's, die zijn allemaal de zaal binnengereden op het dak van een grote feestbus. Dat was meteen dikke sfeer en ook de trompet die kon natuurlijk niet ontbreken. Want luisteraar Lina die werd de strafste stem op de werkvloer en mocht het feestje openen daar in Gent. Je moet eens luisteren.

0: strafsysteem op de werkvloer. Zometeen dan dansen we nog verder met de gitaar van Miles Smith in de Q-top 40.
1: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton, nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Deze radiospot is voor u.
4: Zeker.
3: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
4: Pas opgestaan.
3: ...al direct weer in slaap valt.
4: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
3: En maar kwijlen op zijn kostuum.
4: Ja, is dat normaal?
3: Nee.
4: Want slapen doet je in je bed.
3: Het is bedtijd.
4: Echt waar.
3: Tijd voor een Sleep Life bed. Sleep
5: Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life.
6: Wacht niet op de solden bij Maasmechelen Village. Shop nu je zomeressentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeert u witte beentjes maar al in.
7: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
8: Let's go. Q Music. Dit is de Q Top 40.

Smith, Niall Horan, Drive Safe. 20ste week al in de Q-top 40. Deze week wel net iets minder hartjes in de Q-app. En dat is er meteen ook aan te voelen. Min 9 en nu dus op nummer 24. Ja, je ziet het, hè. Jij hebt die Q-top 40 in handen. Jij bepaalt de volgorde door te gaan stemmen in die Q-app. De Q-top 40. Zometeen een hit die wel heel veel hartjes kreeg. De hit gaat vier plekken de lucht in. Eerst nog even naar de inbox van de Q-app. Kevin uit Zulte die heeft de wekker net voor de vierde keer gesnoest, laat hij weten. Ja, zo de ochtend na de foute party, dat is natuurlijk niet altijd gemakkelijk. Ik snap het wel, Kevin. Hij heeft zich wel geamuseerd in Gent. Dat is dan weer goed nieuws. Bij Jolien ging het allemaal iets gemakkelijker vanochtend. Zij is gewoon aan het flexijobben in de supermarkt. En de radio die staat daar gelukkig op Q-music, dus de tijd vliegt voorbij. Dit is de Q-top 40. Met nu op nummer 23. Let's go! Q. Martin Garrix en Ed Sheeran en

0: plus 4. Voor Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. En daarmee is het bijna 11:30. Even kijken hoe het zit op de weg. Er zijn 3 files waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste die staat op de A12 richting grens Nederland. Daar moet je 10 minuten bijtellen. En dat tussen Poldervliet en Stabroek. Ook 8 minuten extra op de E40 richting Kust tussen Sint-Denijs-Westrem en Nevelen. Op de Brusselse buitenring dan 5 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En mocht je dan toch nog op een andere plek stilstaan, dan gaat het daar gelukkig wat vlotter. Timo Pirera. Jolien is onderweg naar Oostende, laat ze weten. En het Q Beach House staat ook op de planning. Oh, het is te hopen dat het er nog staat. We gaan zo meteen stampen na een klein rustmoment.
1: Nummer 21.

0: Ik vind dit zo, zo mooi. Aaron Blommaert, Zoe Levy, deze week wel 8 plekken achteruit. Ondertussen een berichtje van Wendy in de Q-app.
1: Goedemorgen, Q-Beach House. Ja. Ik ben Wendy uit Wingene. Okay. En hier in Wingene had het bijna een onweertje doen. Ik weet niet wat dat in Oostende gaat doen, maar ja. Allee, goeie moeite voor de opening van Q Beach House. Doei doei.
0: Maar Wendy, het heeft hier al geonweerd vanochtend. De regen is al lang weggetrokken, dus geen paniek. Het zonnetje gaat schijnen zometeen.
2: De Q Top 40. Overzicht. Nummer 30.
0: 2 plekken minder voor DJ Licious en Milo. We

plus 2 dan weer voor DJ-licious. Ah nee, David Guetta. Berre, Yesterday, Today, Tomorrow mag 8 plekken de lucht in deze week. So if you need someone, I can be someone, you can always run to me. Nummer 27. Eerste staanblijver, de hele mooie Olivia Rodrigo. Langsgenoteerde Offenbach doet het goed. Ze mogen er 7 op vooruit nu. 25. Ja, Bruno Mars heeft een beetje te veel risico genomen. Min 4 voor Risk It All. Ook 9 plekken in de min. Miles Smith, Niall Horan, Drive Safe. Martin Garrix en Ed Sheeran doen min 4. 22. Plus 4 voor Cameron Whitcomb. Ask me how. En daarnet nog min 8. Aaron Blom maakt

0: my medicine.
1: Gisteren gespeeld op de foute party ook. Je kan daar goed op losgaan, hè, op dit nummer. Kan je zelfs zo'n beetje op beginnen hakken en zo. Dat hebben ook heel veel mensen gedaan. Dat was heel leuk om te zien. Milk Inc. en Madison deze week

0: de vloer van ons nieuwe QB-tje house is bij deze getest en goedgekeurd. Dat is goed nieuws. We zitten bij deze ook officieel in de bovenste helft van de lijst. Dat betekent theoretisch gezien dat de beste muziek er nog moet aankomen. Nu ja, de zomervakantie staat voor de deur, dus ik wil het vooral niet hebben over theorie. Maar ik kan wel bevestigen dat er heel veel goede muziek aankomt nog tot en met 1 uur. Dan hoor je de nieuwe nummer 1 van de Q-top 40. Of niet, nieuwe nummer 1. We don't know. We gaan het straks ontdekken. Zometeen op nummer 18 in ieder geval een man die helemaal naar Amerika vloog om naar een WK-match van Noorwegen te gaan kijken. Het feit dat hij een Noor is, verklaart misschien waarom hij net die match heeft gekozen om te gaan bekijken. Hij komt eraan na een Belg en een Nederlandse.
1: Vlucht geregeld. Hotel geregeld. Bestemming Bruno Mars. Q stuurt je op 14 juli naar Milaan. Voor Bruno Mars. Live. Met zijn nieuwe album The Romantic. I've risked it all for you. Luister vanaf maandag naar Vincent Live. Hey.

0: fietsaccidentje is rap gebeurd.
1: Mijn koersfiets is helemaal op de klop.
0: Maar wij zijn er voor u. Ook als je op de Koppenberg overkop bent gegaan.
1: Zelfs met een helm is ge... Hallo.
0: Etias. Ontdek onze Bike and More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
2: Lotto is op zoek naar een tong.
3: Dat heb ik.
1: Affirmatief.
2: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
1: Absoluut.
2: Of die elk smaakje in een Italiaanse gelateria wil proberen.
3: Mokka banaan salami smaak.
4: C'est si bon.
2: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag

0: is er een jackpot van 7 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
1: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Vanaf dinsdag bij Dag Allemaal.
2: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
3: Wilt jij met mij een meloen delen?
4: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar €1,49 per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
5: Hi, ik ben Babette.
6: Hey, ik ben Maxime en dit is Q Top 40.
7: Nummer 19.

De Noorse DJ Kygo mag deze week 11 plekken de lucht in. Dat is een dikke boost, dankzij de hartjes van de Tim uit Lisse en Precious uit Aalst onder andere. Wat een mooie naam, Precious. Nog nooit gehoord in België, heel cool. Save My Love op nummer 18 deze week. En Kygo is ondertussen tussen het draaien door, zal ik nog even een bezoekje gaan brengen aan het WK. Het WK in America. En in Mexico natuurlijk en in Canada. Maar ik denk dat deze match in America werd gespeeld. Het was een match Noorwegen tegen Ivoorkust. En hij zat niet in de VIP. Hè. Dat is een wereldbekende DJ. Hij zat niet in de VIP, gewoon in het publiek. En dat is natuurlijk het leuke aan DJ zijn. Eigenlijk ben je een superster, maar weet bijna niemand hoe dat je eruit ziet. Dus dan kan je gewoon lekker incognito naar van die grote evenementen gaan. Als jij dat vanochtend ook hebt gedaan, als je bent opgestaan om de match Nieuw-Zeeland-België te volgen, dan ben je de hele dag goed gezind vandaag, denk ik. Want het werd 1-5 voor de Duivels. Ja, dan kunnen we nu zeggen, nu gaan we voor echt spelen. Hè. Het vorige was gewoon zo nog even om erin te komen. Laat ons vandaag even trots zijn op de mannen, op deze schone zaterdag. Dit is Olivia Dean, die tuimelt 13 plekken achter.

0: top 40.
1: 16.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Meteor en nooduitgang, 7 minuten voor 12. We zitten sinds vandaag in ons Q Beach House, zometeen om 1 uur de officiële opening. En ik moet zeggen, het is toch wel weer even wennen om hier te zitten aan de kust. Vooral omdat er natuurlijk heel veel volk voorbij komt, het terras zit al goed vol. En ja, ik durf alles meezingen in de studio. Komt hier net zo'n kindje naar mij en die zegt zo... Goed dat je radiopresentator bent geworden, want zingen, dat kan je toch niet. Ja, ik ga vanaf nu gewoon zwijgen. Dit is Lost Frequencies, op nummer 15.

veel reactie nog op het kindje dat net heeft gezegd tegen mij dat ik moet stoppen met zingen hier in Beach House in Oostende. Het ding is ook, iedereen stuurt dezelfde mop in de Q-app. De waarheid komt uit een kindermond en eigenlijk is dat ook wel waar. Dus ik zal bij deze echt gewoon mijn mond houden. Oh ja, ik zal toch gewoon niet meer zingen. De Q-top 40 vanuit het Beach House. Het gaat vlotjes vooruit. Zometeen al het laatste uur van de lijst. Met daarin ook de rumors van Thomas Gray.

0: is de top 10 zonder Teddy Swims en dat heerlijke Mr. Know-It-All. En dan nog de wekelijkse afspraak met het heilige boontje Bebe Rexha.
1: Q Top 40. Q Music. Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
2: Sounds better with you.
3: Zin in ijskoffie, maar dan easy? Nescafé Espresso Concentrate Style. Pour it, mix it, hack it.
4: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen.
5: Scoor tot dinsdag onze avocado's, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag.
6: Ja! Carrefour. Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
7: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
0: Goedemiddag, 12 uur nieuws met Emiel.
8: Een goedemiddag. Het is nog niet duidelijk wie de tegenstander van de Rode Duivels wordt in de 16e finales op het WK voetbal. Dan treffen de Rode Duivels een van de beste derdes in het toernooi. Collega Jarno Berto schetst de situatie.
9: Het is geen exacte wetenschap, maar veel statistici beweren dat de grootste kanshebber Senegal is op dit moment. Dat is de sportieve winnaar van de Afrika Cup. Zuid-Korea kan ook nog, Algerije kan nog, maar eigenlijk kan Oostenrijk ook nog. Dus er zijn 4 kanshebbers en eigenlijk weten we pas over 24 uur wie het precies wordt, omdat Oostenrijk en Algerije nog tegen elkaar spelen.
8: Wat we wel weten is dat de Rode Duivels woensdagavond om 10 uur hun 16e finale spelen. Het was trouwens een echte recordavond voor onze Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland. Romelu Lukaku scoorde zijn 6e doelpunt op een WK en wordt zo Belgisch WK-topschutter aller tijden. Thibaut Courtois speelde dan weer zijn 18e wedstrijd op een WK. Geen enkele andere Belg doet beter. Courtois deelde het record voor de wedstrijd nog met Enzo Schifol. En als je dit jaar naar een festival gaat, dan heb je het misschien al gemerkt. Je betaalt voor een combi-ticket gemiddeld 10% meer dan vorig jaar. Dat schrijft de Waalse krant L'Echo op basis van een analyse bij 13 festivals. Die stijging is een pak hoger dan de inflatie die zo'n 3% bedraagt. Volgens organisatoren komt het onder meer door de hogere kosten van infrastructuur en van artiesten. Ook de prijs voor een dagticket stijgt. Deze namiddag is het zonnig en drukkend warm. Aan zee zo'n 26 graden. In het binnenland lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. Morgen brede opklaringen. Daarna opnieuw regen en onweersbuien bij maxima tot 32 graden.
0: Dankjewel, Emiel. Ondertussen dus iets over 12 en ik zie dat de eerste hapjes hier in het Q Beach House al worden uitgedeeld. Dus zometeen even kijken of er al een review over de hapjes is. Eerst even naar de weg. Er staan 6 files waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste die staat op de Brusselse binnenring. Daar moet je 10 minuten bij tellen en dat tussen Groot Bijkaarden en Dansaardlaan Jette. Op de Brusselse buitenring dan 5 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Op de ring rond Gent dan. 10 minuten erbij tussen Kortrijkse Steenweg en Gent Watersportbaan. Dat is richting Mariakerke. Op de A12 richting grens Nederland moet je ook 5 minuten extra tellen. En dat tussen Poldervliet en Stabroek. Op de Antwerpsring richting Gent dan. 6 minuten tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Op de E40 richting Kust ook nog 5 minuten tussen Beerenhem en Oostkamp. En mocht je dan toch nog ergens anders stilstaan, dan gaat het daar een beetje vlotter.
1: Timo Birrera.
0: Ja, smakelijk als je dus aan tafel zit. Op je bord nu een 22-jarige Canadees. Dit is Thomas Gray.
1: Nummer 13.

Deze hit draait al 14 weken lang mee in de Q Top 40. Maar ik moet zeggen, bij deze kan het bevestigd worden. Dit voelt nog beter aan het QB Chouse. Met zo'n licht zonnetje op je hoofd. Misschien al een cocktail in de hand, hè? Wie weet. Jelly Roll, net zoals de temperatuur, stevig gestegen. Plus 11. En I'm Good, en bij deze ook de bevestiging. De happetjes in het QB Chouse zijn goedgekeurd door Marion uit Genk. Ze stuurt net een berichtje in de Q-app. Ik vermoed dat Marion ergens op het terras zit hier. Zeg, ik zat deze week in de auto met mijn vriendin en we waren samen naar de radio aan het luisteren. Natuurlijk naar Q-music. En ik vond het wel grappig, want daar werd eigenlijk bevestigd wat ik heel veel mensen al een lange tijd hoor zeggen. Het was zo 5 over 12, denk ik. En Olivia Dean was op de radio aan het spelen. Zo dit. Ja, zo dat liedje. En dan zei mijn vriendin... Oh, ik vind Sienna Spyro zo leuk. Die heeft toch echt een speciale stem. En op de terugweg, geen 7 uur later, was Sienna Spyro op de radio en dacht ze dat Olivia Dean was. Die twee stemmen die lijken heel veel op elkaar en ze hebben zo wat dezelfde vibe. Hè? Zo wat chill, een beetje wegdromen. Ik vind dit zo heerlijk. 9 plekken de lucht in. Material Lover op nummer 11.

0: dat zijn pas weekend vibes. Maar zo niet zaterdagavond, maar zo zaterdagochtend. Gewoon zo op het gemakje. Sienna Spyro, Material Lover, net niet in de top 10. Deze week wel 9 plekken omhoog.
1: De Q-top 40. Overzicht. Nummer 20.
0: Boonke, min 4 voor Milk Inc. Music is my medicine. 19. 1 plek minder voor Maxime, Babette en hoe dan ook. In

0: nummer 17.
1: Stevige terugval voor Olivia Dean. Min 13, so easy. Make it so easy to
0: fall in love. 16.
1: Ook Meteor is de weg kwijt. Nooduitgang moet er 5 naar beneden. Ik zo

eindelijk nog eens een stijger. En wat voor een. Plus 9, Rumors. Jelly Roll zinkt ook 11 plekken hoger deze week met dat zonnige I'm Good.

0: En plus 9 voor de groovy vibes van Sienna Spyro. A material. Gisteren was er de finale van de Foute 728, dus je was er misschien al op aan het wachten.
1: De Q-topschijf.
0: De nieuwe Q-topschijf die wordt normaal gezien altijd voorgesteld op vrijdag namiddag. Ja, deze week lukte dat even niet, want we waren te druk met foute muziek te draaien. Maar de zaterdag, zo 11:15, dat is misschien ook wel ideaal om zo'n nieuwe topschijf te lanceren. Ik was een paar weken geleden in Italië op vakantie en daar hoorde ik één hit heel vaak voorbij komen op de radio. Het was echt zalig om daarna te luisteren. We waren zo'n beetje langs de kust aan het rijden met een autootje. En dan dat door de ramen, door de radio en dan de ramen een beetje open. Dat was echt fantastisch. Het is een hit gemaakt door twee gasten en een vrouw die je eigenlijk al kent. Het gaat over deze. I'm just right here dancing around to Topic, DJ Duo. Met dan de stem van deze vrouw. Dat kan natuurlijk niet mislopen, hè. Ik denk een kanshebber voor de zomerrit van 2026. Het heet Sorry Papi en het klinkt zo.
1: Dit is deze week de Q-topschijf.

0: Femke stuurt een Q-app repeat. Ah wel, ja, dat is eigenlijk niet eens nodig, Femke, want het is onze gloednieuwe Q-topschijf, net aangekondigd. Zo leuk, zo goed, zo zomers. Topic Becky G en Sorry Papi. Zometeen gaan we in de top 10 van deze lijst duiken en het gaat dan meteen stevig beginnen. We gaan zo een keer echt zo goed bonken.
1: Het Q Beach House. Q Beach House staat klaar voor een hete zomer. De wind in je haren, het zand tussen je tenen en live muziek op het strand van Oostende.
2: En ik zal er ook bij zijn.
1: Kom straks vanaf 1 uur naar de officiële opening met Camille live op het strand. Het nieuwe Q Beach House. Daar wil je geen seconde van missen.
2: Ik zie jullie daar. Q.
1: Check wat je kan beleven op qmusic.be of in de Q-app. Maximum Summer.
3: Q-music. Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
4: Bon, de Nico komt niet.
3: Zij die het vergeten.
4: Els, waar zei jij?
3: En zij die vergeten te annuleren.
4: Zeg, iemand een dom gehoord?
3: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
4: Ah, zalig.
3: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: Bij Defensie doen we alles, alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24, zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie, uw toekomst, onze missie.

Het was 8 weken lang jouw nummer 1. In de Q-top 50, voor alle duidelijkheid. En dit is nu zijn 24e week, staat deze week op nummer 9. Wel nog altijd veel hartjes, onder andere van Hanne uit Opwijk voor Bruno Mars en I Just Might. Veel berichtjes in de Q-app, het is echt een hele drukke dag. Marlies uit Mechelen bijvoorbeeld, die is onderweg naar Werchter Boutique, laat ze weten. Daar staan vandaag Pommelien Thijs, Roxy Dekker, Katy Perry en Pitbull. Dus als je in de buurt van Leuven woont of je bent daar ergens op de snelweg aan het rijden, dan zou het zomaar kunnen als je zo naast die kijkt in de auto en je ziet een kalende man die zo dan te pas en te onpas zegt van hey yo, Mr. Worldwide. Dan zou het dus zomaar Pitbull kunnen zijn, gewoon dat je het weet. En volgende week dan is er Rock Werchter op dezelfde plek. Met vrijdag op de mainstage Mr. Know-It-All, ook wel bekend als de man met het jommekeskoepeke tegenwoordig. Het staat hem wel, moet ik zeggen. Teddy Swims, deze week op nummer 8. 1 plekje naar beneden, dus

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Volgende week op de mainstage van Rock Werchter. En ook vandaag is daar al van alles te doen. Ja, Werchter Boutique bijvoorbeeld. Komt hier een berichtje binnen van Sandy. Even luisteren.
1: Je sprak daarnet over Werchter Boutique. Ik ben een van de vele buschauffeurs die de festivalhangers veilig en wel naar hun bestemming brengt.
0: Amai, kijk goed.
1: Fijne dag verder aan de strand.
0: Dankjewel.
1: Hier is het bakken en braden.
0: Dankjewel. Oei, ik ben een beetje te vroeg, want ik wil ook nog graag eventjes naar het verkeer, want er staan eigenlijk heel veel files op dit moment. Dus daar moeten we toch even naartoe. Ik was even afgeleid door het berichtje van Sandy. Maar kijken hoe het op de weg zit. 7 files waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste die staat op de A12 richting grens Nederland. Daar moet je 12 minuten bij tellen tussen Poldervliet en Stabroek. Op de Brusselse binnenring dan 5 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En op de Brusselse... op de Brusselse binnenring, dat is tussen Groot-Bijgaarde, Dansaardlaan en Jette 10 minuten erbij. Op de buitenring ook 5 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Op de Antwerpse ring richting Gent 7 minuten tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. 5 minuten richting Nederland tussen de Grellelaan en Borgerhout. Op de E34 richting Brugge 5 minuten tussen Aardenburgs... wat een moeilijke naam. Ja, sorry, het was gisteren de foute party en het is heel laat geworden. Aardenburgs Kaleide, dat is het. En Polderken op de 1-10 richting Brugge. Ook nog 5 minuten tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid. En als je dan toch nog op een andere plek stilstaat, dan gaat het daar een beetje vlotter. En wij gaan snel door met de muziek. Wat dacht je van dit? Dat vind ik een goed idee. Talk to You Another staat op nummer 7.

0: Dit waren Fever Dream, ondertussen toch al vlot voorbij 12:30 op je zaterdagmiddag. Ja, de dag vliegt voorbij met de Q-top 40 door je boxen natuurlijk. Zometeen dan gaan we samen starten aan de top 5 van deze lijst. En ik heb net even gecheckt bij mijn patron, bij de grote baas. Ik mag het al zeggen. Had ik niet gedacht. Ook de top 3 is niet zoals hij vorige week was. Gewoon dat je het weet. Het is een gloednieuwe top 3. Zometeen krijg je eerst nog de sterkste stijgers en daarvoor mag je al even je cowboybotten gaan zoeken. En eventueel ook een paard of zo, als dat daar toevallig bij jou in de buurt staat. Want het gaan echte country vibes zijn op nummer 5.
1: FX's The Bear is terug, exclusief op Disney+. Bereid je voor op het laatste seizoen.
2: This is how we keep this place alive. This is The Bear.
1: Yeah! De award-winnende serie FX's The Bear. Stream nu exclusief op Disney+.
3: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
4: 500?
3: Schatje, dat is 25 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa.
3: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
4: Allee, gracias, Kate.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: De ketelaren voor De Bruyne. Geweldige goal.
7: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
6: Heerlijk in de kruising.
7: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
6: Kanto, score!
7: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
8: Deze radiospot is voor u.
9: Ja.
8: Jij die al jaren slecht slaapt op een matras met de zachtheid van gewapend beton.
9: Of de stevigheid van een natte pistolet.
8: Jij denkt, dat is normaal?
9: Ja, wel, dat is niet normaal.
8: Nee, het is goed geweest.
9: Genoeg afgezien.
8: Gedaan zeg.
9: Klaar.
8: Het is bedtijd nu.
10: Tijd voor een Sleep Life bed.
11: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
7: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
12: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.

0: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
1: Kessie, Keno, lekker op vakantie. Kessie, want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldieprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
3: Min 15% op alles? Er los over, niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Deze zaterdag geniet u van min 15% op alles. Enkel deze zaterdag. Tom & Co. voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
4: Vanavond bij VTM testen Tina en Andy of iedereen te hekken valt. In Ze Zeggen Dat. En VTM 2 gaat vol enthousiasme de helling af. In de land, ter zee en in de lucht. Vanavond bij VTM en VTM 2.

plekken omhoog deze week. Bebe Rexha, Faithless, New Religion. Het is 12:15 geworden. We duiken de top 3 in. En zometeen vanaf 1 uur ook de officiële opening van het Q Beach House. Met straks... Camille op ons podium, dat wordt heel plezant. Ondertussen nog een berichtje in de Q-app van Camille. Ja, het zal niet dezelfde Camille zijn, denk ik, want ze zegt... Mijn naam is ook Camille. Ik ben een grote fan van jullie radio. Oh, dankjewel Camille, dat is heel leuk om te horen. We gaan nu naar de top 3. Met op nummer 3. Ah, de nummer 2 van vorige week. Somber, die moet 1 plek naar beneden. Dat is spijtig, maar ik moet nu wel zeggen... Met het uitzicht op de zee klinkt dit wel nog... Heerlijker dan ooit tevoren. Dit is Homewrecker.

0: gekke oren en een piano, dan krijg je dit. De pauze aan Magnetic, vorige week ook op nummer 3, deze week 1 plek hoger. Het is jouw nummer 2 in de Q Top 40. Zometeen de nummer 1, eerst dit.
1: De Q Top 40, overzicht. Nummer 10.
0: Juste, Jack Stallion, min 2. Terug 1 plek erbij voor Bruno Mars

Mr. Know-It-All, 10e week en nu min 1 voor Mr. Teddy Swims. Nummer 7. De Amsterdamse Another mag plus 7 met Talk To You. Zes. Eén plek minder voor Alex Warren en zijn

0: plus 2 voor Heilige Boontjes, Bibi Rexha en Faithless. Nog een plek achteruit. Ex nummer 1, Samber en zijn home wrecker. En plus 1 voor de Bauza en een heerlijke piano. Magnetic. Ja, voilà, daar is er ons eigenlijk nog één ding. Dat is de nummer 1 van de Q-top 40 deze week. Maar ik was nu toch aan het denken, zo meteen de grote opening van het Q-Beach House. Met Jolien Roots, Vincent Vieres en ook Joren Lintzen. Joren Lintzen, aka Mr. Q-top 40, Joren.
1: Hallo.
0: Hallo, ja, je hebt gisteren niet gepresenteerd.
1: Nee, misschien maar goed ook, ja.
0: Hoe komt het?
1: Wat zeg je?
0: Hoezo?
1: Het was fysiek niet mogelijk, denk ik. Dat het vandaag fysiek mogelijk is. Ja,
0: straf.
1: Hoor, ja, zeker. Ja. Het is een foute party geweest. Snap je?
0: Oké, okay. Ik ga geen extra vragen stellen. Maar misschien gewoon, Luc, als jij de nummer 1... Al ja, misschien heb je wel heimwee.
1: Ja, wat is het?
0: Het is... Shakira.
1: Oké, goed.
0: Ja, wacht.
1: Ja hoor, daar staat ze weer. Lekker bovenaan. Shakira, samen met Burna Boy. Dit is Dynamite.

0: from summer. Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
1: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
2: Wilt jij met mij een meloen delen?
3: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
4: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
6: 1 uur goedemiddag, nieuws krijg je van Emiel.
7: Een goedemiddag. Het is nog niet duidelijk wie de tegenstander van de Rode Duivels wordt in de 16e finales op het WK voetbal. Dan treffen de Duivels een van de beste derdes in het toernooi. Collega Jarno Berto schetst de situatie.
8: Het is geen exacte wetenschap, maar veel statistici beweren dat de grootste kanshebber Senegal is op dit moment. Dat is de sportieve winnaar van de Afrika Cup. Zuid-Korea kan ook nog, Algerije kan nog, maar eigenlijk kan Oostenrijk ook nog. Dus er zijn 4 kanshebbers en eigenlijk weten we pas over 24 uur wie het precies wordt, omdat Oostenrijk en Algerije nog tegen elkaar spelen.
7: Wat we wel weten is dat de Rode Duivels woensdagavond om 10 uur hun 16e finale spelen. Het was trouwens een echte recordavond voor onze Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland. Romelu Lukaku scoorde zijn 6e doelpunt op een WK en wordt zo Belgisch WK-topschutter aller tijden. Thibaut Courtois speelde dan weer zijn 18e wedstrijd op een WK. Geen enkele andere Belg doet beter. Courtois deelde het record voor de wedstrijd nog met Enzo Chiffon. En over een kwartier vliegt er een asteroïde langs onze aarde op zo'n 2,5 miljoen kilometer afstand. In astronomische termen is dat wel nog altijd relatief dichtbij. Het gaat om een groot stuk ruimterots met een doorsnede van 750 tot 1650 meter. Wetenschapsjournalist Martijn Peters.
9: Het gaat hier om de asteroïde 1997 NC1. Die 1997 verwijst naar het jaar waarin dat de asteroïde ontdekt is. Nu, de afstand is nog steeds zeer ver. 6,7 keer de afstand tot de maan, dus er is geen enkele kans dat deze asteroïde zal inslaan.
7: Ja, de asteroïde is vanuit ons land ook niet zichtbaar, omdat het overdag is. Als je nu in Noord- of Zuid-Amerika bent, dan kan je hem wel spotten. Deze namiddag is het zonnig en drukkend warm, behalve aan de kust, daar regent het. Het is zo'n 26 graden aan zee. In het binnenland is het lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht is er ook kans op onweer over het hele land. Morgen brede opklaringen, daarna opnieuw regen en onweersbuien bij maxima tot 32 graden.
10: Er staan 5 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. Richting Nederland op de A12 tussen Poldervliet en Berendrecht 13 minuten extra. Op de Brusselse binnenring tussen Grootbijgaarde en Jette verlies je 7 minuten. En op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 5 minuten extra. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel 7 minuten. En richting Nederland tussen Legrellelaan en Borgerhout 6 minuten extra. Uitkijken daar voor een defect voertuig. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
11: Oké. Jolien is er, ik ben er ook. Ja. Virus?
12: Ja, aanwezig. Let's go.
11: Prachtig. Q
13: Beach House. Dit is de officiële opening van het Q Beach House. Vincent, Jolien en Joren.
11: En wij hebben de eer om ons vernieuwde Beach House officieel te openen vanmiddag. En om ons daarmee te helpen, verwachten wij een belangrijke man.

music. Get up!

0: Geen betere plek om af te koelen dan in Oostende. Want hier regent het. Welkom in het Q Beach House.
1: Dit is de officiële opening van het Q Beach House.
2: En het is een speciale editie, want we vieren dit jaar 20 jaar Q Beach House.
0: 20 jaar!
2: Wie was er eigenlijk al bij 20 jaar geleden?
0: Ja, je zou denken ik, maar dat net niet. Ik denk dat dit mijn 16 of 17e beach house moet zijn, dus
2: ja,
0: bijna.
2: Kan je ook beamen, het is wel veel veranderd door de jaren heen, toch?
0: Ja, 100%, zeker, ja.
2: En nu ook weer een hele upgrade. Onze studio staat niet meer aan de dijk. We staan opnieuw in het midden van het terras, op een prachtig verhoog. Jolien zei het zojuist ook al, het is een soort van Baywatch Tower. Heerlijk, ja. Ik ben de Zac Efron en jij de Pamela Anderson.
0: Zeker, 100%. Straks doe ik mijn badpakken aan.
2: Ah, wel, we hebben hier sowieso een prachtig uitzicht over het strand, de dijk, het terras. Dus het is echt de moeite om eens naar hier te komen. Er zijn appeltjes, drankjes. Je weet wat ze zeggen, never change a winning team.
0: Ja, en zoals het hoort bij een officiële opening, hebben we ook een zeer officieel man over de vloer. Dag John Crombé, dag burgemeester van Oostende, welkom.
3: Goedemiddag.
0: Welkom op de officiële opening van ons Q Beach House. We staan hier nu al dus voor het 20e jaar op jouw strand. Hoe hard heb je er naar uitgekeken?
3: We kijken er elk jaar hard naar uit en veel mensen met ons, hè, omdat er hier ieder jaar ook speciale dingen gebeuren. Mensen weten dat ook omdat het 20e jaar is, dat de komst van Q Beach en de opening daarvan betekent dat er een aantal geweldige verrassingen gaan komen. Hè. Dat is altijd. Hè.
0: Absoluut. Wat vind je van de studio, de vernieuwde studio?
3: Het is geweldig. Denk, het is materie om in te wonen zelfs. Je kunt zien hier aan alle kanten, Oostende van zijn schoonste kanten eigenlijk.
0: Ja, absoluut. We staan hier dus 20 jaar al, maar Oostende, daar valt natuurlijk nog veel meer te doen dan alleen het Q Beach House. Als mensen een bezoekje brengen aan ons, wat kunnen ze deze zomer nog allemaal doen in Oostende?
3: Wel, duizend dingen en nog. Hè. Er zijn kleine en grote dingen en een paar dagen in Oostende doorbrengen. Kunt je veel variaties steken in eten, drinken, cultuur, evenementen. We hebben opnieuw Camille in Oostende dit jaar. Ze komt zo graag. Ze komt ook naar jullie. Hè.
0: Ja.
3: We hebben Oostend Beach binnenkort, dan Theater aan Zee, de Paulusfeesten, de grote dingen. We hebben ook voor de eerste keer de start van de Baloise Ladies Tour, de Belgische rit met vrouwenwielrennen die hier start in Oostende onder de vuurtoren. Dus van alles en nog wat.
2: Het is een fulltime job volgens mij om dat allemaal gedaan te krijgen, meneer Crombé.
3: Ja, ik ben gelukkig niet alleen.
2: Heel goed, heel goed. Zeg, wij stellen voor, en nu dat je hier toch heel plechtig bent als burgemeester, zie jij het zitten om echt als burgemeester van Oostende het Q Beach House te openen met een goede speech, zoals enkel jij dat kan?
3: Ik ga dat doen. Dus een goede speech is een korte speech.
2: Oké, laat het gaan.
3: Dames en heren, bij deze is Q Beach in Oostende officieel geopend. Dat betekent dat de laatste regendruppels gevallen zijn en vanaf nu de zon schijnt. Geniet ervan.
0: Wow! Hey! Om langs te komen, meneer de burgemeester van Oostende, John Crombé. En altijd welkom, hè, voor een frisse pint of een mocktail.
3: Ik zal dat regelmatig doen.
2: Ah, wel, fijn.
0: Fantastisch.
2: We verwachten u. Dit

0: Gregory die verwelkomt ons in Oostende, zijn Oostende. En hij stuurt ook nog goed geopend burgemeester op zijn Oostends. Dan, hè, Nancy uit Haaltert, die wil iedereen van het hele team nog eens bedanken voor gisteravond. Ze was op de foute party en ze vond het geweldig.
1: Ja, stop, hè.
0: Ze is niet alleen, ik vond het ook echt een geweldige editie.
1: Ik heb afgesloten. Ja, zo goed,
0: ja,
1: was het.
0: Zo, ja, klinkt het ook. Levi uit Herwijnen, die stuurt heerlijk dat het Q Beach House weer geopend is. Happy Summer Q, wees welkom. Maximum
1: Summer. Dit jaar ook opnieuw van de partij. Het kan ook niet anders. Vincent Veer is in de studio.
2: Hallo iedereen.
3: Hey.
1: Heb je ook de foute party afgesloten?
2: Ik heb ze niet afgesloten. Ik heb een nieuw fenomeen ontdekt in mijn leven. En dat heet zebra slapen. Dat heeft alles te maken met het WK voetbal natuurlijk. Ik wou die match om 5 uur zien. Ik wist dat ik ook hier moest zijn. Ik wist dat het ook foute party was. Dus ik ben rond 1 uur vertrokken. Ik heb dan 2 uur geslapen. Dan heb ik voetbal gezien. Dan heb ik nog eens 2 uur geslapen. En ça va wel of
0: dat
2: zo.
0: Dat is een mooie 4 uur in totaal.
2: Ja, dat is prachtig. Voorlopig kan ik daarmee voort. Voor wat het moet zijn. Namelijk rondlopen op het strand. Dus ça va wel of
1: zo. Je bent hier net aangekomen aan het Q Beach House. Het is totaal vernieuwd. Het ziet er niet meer uit hoe dat er vorig jaar uitzag. Nee. Wat is jou al opgevallen?
2: Wel, ik kwam hier toe in het midden van een ongeziene wolkbreuk, echt tornado-style. En alles hangt goed vast. Dat heb ik vastgesteld, want er is niks gaan vliegen buiten mevrouw haar glas, links in de hoek.
1: Maar dat hebben we gemerkt.
2: Dat kan gebeuren natuurlijk. Maar dat is dus al goed. We zijn stabiel. Dat is zeer belangrijk. En ja, het is, ik vind het wel mooi. Het is allemaal rood. En vroeger was het vaak heel veel wit. En ik vind het wel leuk dat het rood, de kleur van Q-Music,
1: een beetje van de club, hè, natuurlijk.
2: Een beetje naar voren komt.
0: Zeker.
2: En het podium is ook een kwartslag gedraaid. Ik weet niet of je dat ziet, maar de artiesten die richting het terras spelen, ja, die zien het terras, maar de grote sunsetconcerten, waar we het nog later over gaan hebben, die spelen echt terug richting de zee.
0: Ja.
2: En dat vind ik heerlijk.
1: Dat is nice.
2: Ja, stop,
1: dat is, ja, maar je noemt nu al verschillende plekken. Met welke plek ga je zo meteen beginnen?
2: Ik ga zo meteen op zoek naar het gezelligste plekje. Dat zijn dan vaak zo wat de nieuwe plekken. En dan we altijd wel andere zo wat cozy corners maken. Maar welke dat is, dat moet ik dus nog gaan checken. Want tijdens een wolkbreuk ben ik dat nu niet gaan doen.
0: Nee.
2: Het is gestopt met regenen, het is droog. Dus ik ga even een korte tour doen en ik prik dan zo meteen even in.
0: Oké.
2: Op het meest gezellige plekje van het terras.
1: Prospectie.
0: Dat is goed. We horen jou straks en we gaan nu al eens luisteren wat jij volgende week in je show van plan bent.
4: Vlucht geregeld. Hotel geregeld. Bestemming Bruno Mars. Q stuurt je op 14 juli naar Milaan. Voor Bruno Mars. Live. Met zijn nieuwe album The Romantic. Luister vanaf maandag naar Vincent Live.

0: Supergirl. Ga mee op een epische interstellaire reis vol gevaar.
1: Murdered my innocent family.
0: Wraak en gerechtigheid.
2: This is not gonna end well.
0: Millie Elcock, Jason Momoa en Matthias Schoenaerts maken van een jonge vrouw een heldin.
3: Touché.
0: Supergirl. Vanaf 1 juli in de bioscoop.
4: Zij de Vos.
5: Ja, Lemmis.
4: Wat gooien we straks op de barbecue?
5: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
4: Een goeie viski.
5: Of een lekkere langoustine.
4: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is
7: de Vos Lemmis.
8: Brico, Brico City
9: en Brico Planet
8: zijn nu zondag open.
9: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
8: Want zelfgemaakt
9: is slim bespaard.
8: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
10: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
11: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
10: ETIAS. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
12: Wacht niet op de solde bij Maasmechelen Village. Shop nu je zomeressentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeert u witte beentjes maar al in.
13: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
14: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: ik stel voor dat je gewoon blijft. Het is zo leuk. Allee.
1: Even kijken hoe het gaat onderweg. 5 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. Richting Nederland op de A12 tussen Poldervliet en Berendrecht 16 minuten extra. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 9 minuten. Richting Nederland van Lekrellenlaan tot Borgerhout 6 minuten extra. Op de Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Jette 6 minuten. En op de buitenring verlies je van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem 5 minuten. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
2: Dit is de officiële opening van het Q Beach House.
0: Q. Jolien en ik staan hier in de gloednieuwe studio van het Q Beach House, die ook volledig vernieuwd is. En Vincent Virus, die loopt daar ook ergens rond. Vincent, waar ben je ergens?
3: Wel, Joren, ik dacht, we beginnen bij het begin. Ik sta aan de ingang. En dat toch wel merkwaardig is in vergelijking met de voorbije jaren. Er is geen ingang meer. Oh. Dus vroeger had het Q Beach House nogal strak afgeleid begin- en eindpunt. Maar dit jaar hebben we beslist om de muren af te breken en een beetje over te gaan in het strand. Dus die eerste tafeltjes die je eigenlijk tegenkomt als je dan op de dijk komt. Ja, je zit quasi op het strand. Dat is fantastisch. Dus dat vind ik wel een van de grote vernieuwingen en verbeteringen hier dit jaar in het Q Beach House. Voor de rest is er nog een tweede plek die ik toch wel even wil aanstippen. En dat is de radiostudio zelf. Ik moet het jullie niet uitleggen, maar jullie staan op een verhoog op de eerste verdieping. Maar dat wil zeggen dat daaronder plaats is. En daar zijn ook nog wat tafeltjes gezet. Oh. En dat is very cozy, want je zit eigenlijk in de schaduw of droog. Navenant welke variant van de Belgische zomer we geserveerd krijgen. Maar toch met zicht op zee, zicht op strand, dicht bij de radio. Je komt al eens een Q-DJ tegen die zijn of haar voorbereiding komt maken achter de schermen. Dus dat is toch wel een aanrader voor de handtekeningenjagers onder ons. Dus dat vind ik op dit moment, ik heb nog niet alles gezien, hè, maar de twee tofste en gezelligste plekjes van het terras van Q Beach House.
1: Oké, super. We stellen voor dat je ook eens de menukaart misschien straks even onder de loep neemt.
3: Ik ga er zelf ook over beginnen.
1: Ja?
3: Ja, dat moet toch altijd getest worden door een connoisseur. En persoonlijk had ik aan mezelf gedacht.
1: Ja, de connoisseur van de frituur s'nachts is inderdaad onder ons. Komt goed. Bruin fruit. Merci, Virus. Tot zometeen. Wij geven straks ook voor de eerste keer een weekendje Q Beach House weg. Je krijgt een tafel voor twee aan het Q Beach House met hapjes en met drankjes. En het leukste is dat je er ook een overnachting bij krijgt in het Rosa Hotel van Oostende.
0: In het wat? Ja, in het Rosa Hotel. Ja. Ja, dat is een heel fancy, duurzaam, bekroond designhotel. Uiteraard in het hartje van Oostende, want hier zijn we. Het is op wandelafstand van het strand van het Q Beach House. Het is echt om duimen en vingers bij af te likken. Hoe je dat weekendje wint, je ontdekt het zo meteen. Q Music.

0: ook een wereldberoemd TikTok-dansje bij. En dat is al lustig gedaan hier op het terras van het QB Beach House. Zara Larsson, Lush Life. En 23 augustus, want aan de zomer en festivals zijn terug. Kan je haar zelf bewonderen en het TikTok-dansje doen wanneer zij live zingt?
1: Op, gaan we zijn.
0: Ja, onze zomervakantie is vandaag begonnen tot en met zondag 30 augustus in het Q Beach House in Oostende, onze habitat. En het is hier zo goed.
1: Het is hier goed.
0: Het is hier leuk. En we willen jou daar ook graag optimaal van laten genieten. Daarom gaan we jou en je vriend, je vriendin, je mama, je papa, pak mee wie dat je wilt. We willen je verwennen op het terras. En je moet geen ruzie maken wie er dan uiteindelijk Bob zal zijn. Want je krijgt er ook nog eens een hotelovernachting bij.
1: Ja, het enige dat jij nu moet doen is raden welk nummer hier in Oostende aan ons Q Beach House is aangespoeld. Dat is in het West-Vlaams te doen. Joren die gaat eigenlijk een bekende Q-hit vertalen naar het West-Vlaams. Wat ik een bijzondere ervaring vind. Ik heb jou nog nooit West-Vlaams horen praten.
0: Ja, kijk. Onze producer zei... Ah ja, maar je hebt nog in Brugge gewoond, hè? Ja, jaren geleden en ik heb nooit Brugs gesproken. Oh ja, maar dan kun je wel West-Vlaams. Ik zeg dus ja.
1: Ja, dus sorry alvast aan alle echte West-Vlamingen die zo meteen iets te horen gaan krijgen dat in de verste verte niet op het West-Vlaams lijkt. Oh. Maar goed luisteren. Het is een vertaalde Q-hit en jij moet doorsturen de titel en de artiest die we zoeken. Dat kan via de Q-app. En omdat het de 20e editie is van het Q Beach House, wint de 20e met het juiste antwoord. Veel succes aan de kandidaten en vooral ook aan Joren met de opgave.
0: Oké, daar ga ik. In deze wereld is het juste hij en ik. Je weet dat het niet meer hetzelfde is, gelijk in een tiet. In deze wereld is het juste hij en ik.
1: Oh?
0: En je weet dat het niet meer hetzelfde is, gelijk vroeger. Gelijk vroeger. Gelijk vroeger.
1: Ah ja.
0: Je weet dat het niet meer hetzelfde is, gelijk vroeger.
1: Oké. Niet slecht, maar ik ben ook geen West-Vlaming, dus ik heb eigenlijk geen recht van spreken, maar het leek...
0: Ik ga zoveel bagger over mij krijgen.
1: Ja, maar dat is niet erg. Het belangrijkste is dat het een hit is, een Q-hit die jij vertaald hebt, dat wij willen weten welke hit het was en dat je daarmee een weekendje Oostende kan winnen.
0: Nu sturen in de Q-app.
2: Twee kleppers, één

0: en Clouseau. Donderdag 6 augustus. Muziek aan het water. Een magische avond in het midden van de zomer. Aan de Schelde in Hartje Antwerpen. Scoor snel nog je tickets op muziekaantwater.be. Want de zomer beleef je aan het water. Muziek aan het water. Samen met Proximus, Q-Music en Stad Antwerpen.
1: Mannekes! Bombeekies! Grote zomerklus bij Jamma!
2: En wij klussen allemaal mee!
1: Met 20% korting, hè? En op wat?
2: Op alles!
1: En wanneer?
2: Nu zondag!
1: Wie klust er allemaal mee?
2: Wij klussen allemaal mee!
3: Dit? Samen met Jamma!
4: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
6: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
5: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
6: Ja, blijf gaan.
5: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: Deze radiospot is voor u. Zeker jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
8: Pas opgestaan.
7: ...al direct weer in slaap valt.
8: Langzaam wegzakkend tegen de schouder van die onbekende man met zijn gazetje.
7: En maar kwijlen op zijn kostuum.
8: Ja, is dat normaal?
7: Nee, want slapen doet je in je bed.
8: Het is bedtijd.
7: Echt waar. Tijd voor een Sleep Life bed.
9: Sleep Life. Nu bij Sleep Life.

0: korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Dit is de officiële opening van het Q Beach House. Q Music.

0: Project, Ello Black and In My World.
1: Daarnet heeft Joren zich gewaagd aan West-Vlaams voor beginners. De hemel is hier beginnen wenen van miserie, denk ik, ondertussen. Doe nog eens een keertje de laatste zin.
2: Oké, wacht. Je weet dat niet meer het zaast is. Oh, gelijk vroeger.
1: Ja. Maar eens kijken wie er iets van kon maken. Dag Sophia uit Poperingen. Goedemiddag.
3: Hallo, dag Jolien, dag Joren.
1: Hey. Hey. Jij klinkt als een echte West-Vlaamse. Wat vond je van Joren zijn West-Vlaams?
3: Ja, dat is oké.
1: Ah, kijk, voilà. Oké, dan ga ik mijn commentaar intrekken. Proficiat, goed gedaan, Joren. Ik ben fier op jou.
2: Dank je wel.
1: Ja, maar heb je natuurlijk ook herkend welke hit het was, Sophie?
3: Ja, mijn vriend eigenlijk. Harry Styles, As It Was.
2: Ja. En dat is juist!
1: Zo mooi Engels op zijn West-Vlaams. I love it. As it was. Oh, I love it.
2: Van de Harry Styles, ja zeker. Yeah. Absoluut. Hey, jij mag deze zomer op weekend komen naar het Q Beach House. We zien jou zeer graag dan.
3: Ah, super, dankjewel.
2: Oh, bye, salut, tot volgende.
1: Ik kijk er al naar uit, naar Sophia komst. Zoveel enthousiasme. Love it.
2: En binnen een uurtje spelen we opnieuw. Dit is de minder goede versie van mezelf. Harry Styles.

0: Duncan en Vuur van Clouseau, 7 minuten voor 2 zaterdagmiddag. Andy uit Leopoldsburg, die is aan het meekijken via de livestream en die stuurt, amai, wat een verschil. Hier is het volle bak zon en 36 graden. Ja, ik moet zeggen, het is wel lang geleden dat de openingsdag van het Q Beach House niet zonovergoten was, maar het had de mensen wel niet tegen om te komen. Het is hier echt lekker gezellig druk, een parapluutje doet het werk.
1: En ik ga heel eerlijk zijn, ik stapte uit de parking, langs de termen, richting het beachhouse en ik dacht, dit is zalig. Ik heb in de regen gelopen, na die hete dagen van...
0: Ja, het doet deugd. Het was top.
1: Maar we zijn dus bijna een uur officieel open. En straks na 2 uur kom je te weten wat je allemaal kan doen aan het Q Beachhouse. En dat is niet weinig. Vincent Virus gaat verder ontdekken wat de nieuwigheden zijn op de kaart. Schmullen. En je maakt opnieuw kans op een weekendje beachhouse. En nu Freya Sky op de radio.
2: And I've played it done. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum Summer.
0: Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
0: Annulering door herexamens? Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Het is 2:00. Goedemiddag. Nieuws krijg je van Emiel.
4: Goedemiddag. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke verzekert dat er geen ziekenhuizen zullen sluiten als gevolg van de ziekenhuishervorming die hij wil doorvoeren. Van den Broeke wil de zorg zo meer centraliseren. In totaal zullen zo'n 30-tal ziekenhuizen geen algemeen ziekenhuis meer kunnen blijven. Je hoort Van den Broeke.
5: Ze hebben eigenlijk niet de schaal om in de toekomst die gespecialiseerde zorg dag en nacht goed aan te bieden. En we willen eigenlijk waar ziekenhuizen die schaal niet hebben, gewoon een specialisatie op dagactiviteit. Voor mensen die ouder zijn, mensen die revalidatie nodig hebben, dagziekenhuis. Dat is de toekomst.
4: Vooral in Oost-Vlaanderen is de impact groot. Daar komen 5 ziekenhuizen in het vizier. Onlinebank MeDirect trekt naar het grondwettelijk hof tegen de verhoging van de bankentaks. Dat heeft de CEO gezegd in een interview met Le Soir. De bankentaks is een extra belasting voor banken om het begrotingstekort aan te pakken. MeDirect is niet tegen de tax, maar wil dat die anders berekend wordt. Zo zou die volgens de bank kleinere banken veel harder treffen, tot zelfs 20% meer. MeDirect vreest daarom dat de concurrentie met grote banken te groot wordt. En de Verenigde Staten hebben bijna 400 websites offline gehaald omdat je er illegaal WK-wedstrijden kon kijken. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie bekendgemaakt. Zo'n illegale streams zijn een schending van de auteursrechten, maar het is ook gevaarlijk voor de kijkers, want de sites zijn onbetrouwbaar en willen soms persoonlijke data zoals bankgegevens stelen. Deze namiddag is het zonnig en drukkend warm, behalve aan de kust. Daar regent het nog op sommige plaatsen. Maxima tot 26 graden aan zee, in het binnenland 38 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. Morgen dan weer brede opklaringen, daarna opnieuw regen en onweersbuien bij maxima tot 32 graden.
6: Er staan 6 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. In de richting van Gent op de E40 van Erpenmeren tot Wetteren verlies je een kwartier. Dat komt omdat daar een ongeval gebeurd is, dus opletten. Richting Nederland op de A12 tussen Poldervliet en Berendrecht een kwartier extra. Op de Antwerpse ring richting Gent van Berchem tot de Kennedy-tunnel verlies je 12 minuten. Richting Nederland van Legrellelaan tot Borgerhout 6 minuten extra. Op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 5 minuten bij. En op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Jette ook 5 minuten terug. Rager. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
1: Q Beach House.
0: Dit is de officiële opening van het Q Beach House. Vincent, Jolien en Joren.
3: Het Beach House is al een uur officieel open, maar we zullen de agenda voor de zomer er eens bijhalen, want er is

0: zijn goed in de feiten benoemen zoals ze zijn. Heatwaves van Glass Animals. Vandaag weer temperaturen tot 38 graden, maar hier in Oostende is het best aangenaam eigenlijk.
1: Dit is de officiële opening van het Q Beach House. Vincent, Jolien en Joren.
2: Yes, en als je een vaste bezoeker bent van het Q Beach House, dan weet je dat je hier iets kan drinken. Kan snabbelen. Oh, zo goed. Dat je de studio even kan komen bezoeken. Hier staan allemaal weer prachtige mensen bij ons. Hallo! Jullie mogen iets terugzeggen, hè? Ah, ja, ze zijn er hoor. Ik kan gewoon even hallo komen zeggen. Maar dit jaar is er aan het Beach House ook elke dag iets te beleven. De kalender van de zomer die staat in de Q-app. Kan je ook checken via qmusic.be. Lekker handig. Dus neem de agenda erbij. En plan nu al gewoon in wanneer je wil langskomen. Want ja, er is heel veel te doen.
0: Ja, we gaan eens overlopen. Ja. Het zijn zo vaste activiteiten op weekbasis. Dus op maandag gaan we de week telkens sportief starten met een... Dat moet jij zeggen, want jij bent de sportman van ons twee.
2: Een HIIT-workout.
0: HIIT? Met twee i's.
2: Met twee, ja. High Intensity Interval Training. Ja. Jolien gaat zeker één keer meedoen.
0: Ja. Of niet. Maar dinsdag voorzien we altijd een speciaalke qua eten. Dat is denk ik meer iets mijn ding. Doen we zowel een thema eetavond.
2: Als je daarvoor gaan hitten bent, dan mag het.
0: Dan mag
2: mij.
0: Het. Op woensdag is het dan tijd voor live muziek. Dus elke woensdag komt er iemand live optreden. Op donderdag komt Gerbe langs als de Q-animator met leuke activiteiten voor iedereen. Vrijdag gaan we de werkweek altijd afsluiten met een afterwork DJ-set en happy hour. Tussen 5 en 7. En in het weekend kan je op zaterdag en zondag komen brunchen bij ons op het terras. En na die brunch op zondag dan trekken we onze loopschoenen weer aan voor de Sunday Run Day.
2: Alles start vanaf nu maandag, overmorgen dus 29 juni. Elke week dezelfde soort activiteiten, maar toch anders. Het is toch een beetje anders. Dus goed opletten voor sommige activiteiten zoals de sportlessen, activiteiten van Gerben, wat Jolien juist ook al zei, Sunday Run Day. Daar moet je je wel voor inschrijven. Dus alle info vind je daarvoor via de Q-app.
0: Ja, voor volgende week hebben we al een paar leuke dingen in petto. Maandag, dus nu 29 juni, is er dus zo'n HIIT workout om 11 uur. Het is een half uurtje, het is ideaal om de week te starten. Dan dinsdag gaan we er Taco Tuesday van maken. Altijd een succes.
2: Lekker. En donderdag organiseert Gerben een heuse flip-flop race.
0: Pittig, hè?
2: Daarvoor moet je Gerben Duurlingse heten om dat te verzinnen. En op woensdag verwelkomen we niemand minder dan de voice van Vlaanderen, Bas Serra.
0: Ja, hij gaat komen optreden tussen 5 en 6, nu woensdag.
2: En elke dag live radio, niet vergeten, met de allerbeste hits. Want dat is Q Music. Met nu Jonas Blue en Edge of Desire. I'm going

0: Perry vanavond op Werchter Boutique. QDJ Matthias van den Bulke, die is daar. Hij stuurde mij al een WhatsAppje. Het was lastig vanmorgen, maar het is gelukt om op te staan. Er komt nog een berichtje binnen van Maarten uit Kruisum. We hebben daarnet de agenda overlopen van deze zomer. En hij vraagt, zijn er geen sunsetconcerten? Maarten, daarover straks meer.
1: Ondertussen houden wij het Q Beach House warm. Ha, is niet moeilijk natuurlijk met al die temperaturen. En Vincent Virus die staat ondertussen aan de bar. Waar anders? Virus, heb jij een aanrader qua drankje voor ons?
2: Ja, heb je even. Ik heb veel aanraders. Ja. Eerste drank, dan het eten. Goed? Ja. De drank. Als je echt wil, kan je een roze bottle thee bestellen. Maar er zijn ook andere opties. Zoals de Q Cocktail. Zoals een gin tonic. Zoals een martini prosecco voor de liefhebbers. Er zijn duvels. Er zijn glaasjes wijn. Dezelfde van vorig jaar, want die waren fantastisch lekker. Kan ik u vertellen. Dus dat is allemaal prima. Maar bij het eten zijn er toch wel wat spannende dingen aan het gebeuren ten opzichte van het voorbije jaar. Ten eerste, er is een nieuwe categorie aan eten en dat is de brunch-categorie. Voor de liefhebbers van brunch is er de bun and roll met gerookte zalm. Dat is echt zo, met kruidenkaas, gerookt zalmje. Perfect voor als je op vakantie bent en lang en uitgebreid wilt ontbijten slash lunchen, oftewel brunchen dus. Dus dat is top. Er is verder ook het roodkapje. Dat is een boulet met kriekenpot. Heerlijk. Moet je een kans geven. Er is een bun and roll met aardbei. En ook wel interessant, ik weet dat jij daarvan houdt, Jolien. Een tiramisu bol.
0: Oeh, dat klinkt goed.
2: Ik weet niet wat dat is, een tiramisu bol.
0: Het maakt niet uit, ik wil het.
2: Dat klinkt inderdaad echt iets alsof je er vijf na elkaar van wilt. Dus dat is fantastisch. En dan zijn er natuurlijk nog de usuals. Bitterballen, kippenspiesjes, nachos, focaccia. En dat, gewoon, omdat, dan kan ik dat afschrijven op het evenement hier. Zal ik een Q-plate meebrengen?
0: Maar ik dacht dat je het nooit zou vragen, Vincent.
1: Wat een vraag, tuurlijk, absoluut.
2: Dat is goed. Voor vier personen, dat is bij deze geregeld. Ik kom ermee af.
1: Oké, tot zo, we verwachten u.
3: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
4: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Gaan we de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Vanaf dinsdag bij Dag Allemaal.
5: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je twee stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
6: Dit is de officiële opening, summer, van het Q Beach House. Q Music. Oh.

0: bij Q-Music en Physical. En er is ook een fysieke verplaatsing plaatsgevonden.
1: Met name
0: van de bar van het Q-Beach House naar de studio van het Q-Beach House. Vincent Virus.
2: Ja.
0: En de studio is alweer kapot, heerlijk.
2: Ja.
0: Virus, wat heb je meegebracht?
2: De Q-plate voor heel wat mensen. Denk 4 personen heb ik gepakt. Met dus van alles en nog wat. Er zit calamaris bij, bitterballen. Je gaat merken dat er een bitterbal te weinig is. Dat is omdat ik er alleen op heb. Er zijn olijven. Er is focaccia brood met tapenade. Jawel. Kipsatees, lumpias. Voor ieders wat wils eigenlijk.
0: Ja, maar ja, sorry. Jolien heeft daar juist ook al een calamaris gepikt.
2: Goed. En ik ben blij dat jij dat een keer wereldkundig maakt.
1: Dat ging tussen
2: of voor iemand
1: ons.
2: Jolien in tech eigenlijk is.
1: Ging tussen ons blijven.
0: Maar ik onthoud vooral, ik heb nog niks gekregen. Allee, sorry,
2: kan een kipsateken pakken. Wat wilde jij hebben?
0: Een bitterbal.
3: Geef maar.
2: Mond open.
1: 1, 2, 3. Bijna. Mooi.
0: Een lip.
2: Dat is niet opgegooid, sorry.
1: Goed. Zeg, naast alle specialekes op de kaart, heb jij nog een specialeke voor volgende week? En Vincent, wat ga je doen?
4: De Q-guestlist. Bruno Mars in Milaan.
2: Voilà. Dat is eigenlijk al uitgelegd, hè?
1: Mag ik winnen? Alsjeblieft. Mag ik winnen?
2: Nee, dat mag jij niet, Jolien. Maar we hebben dus tickets voor het optreden van Bruno Mars in Milaan. Wat zeer exclusief is, want die optredens waren overal hopeloos uitverkocht. Met heel veel teleurgestelde mensen in de wachtrij. Niet waar, Jolien?
1: Ja, klopt. Ik ben er niet doorgeraakt. Het is gewoon, ik heb echt gehuild de dag dat het niet gelukt was.
2: We hebben een duo-ticket in de aanbieding. En het spel is best belangrijk. En daarom wil ik graag nog even een oproep lanceren. Het zit zo in elkaar. Ga naar, dankzij jou, Bruno, naar Bruno Mars. Dus je moet iemand kennen die Bruno heet.
1: Oei.
2: Het mag een onkel zijn, of een verre vriend, of een collega van jou of zo. Maakt niet uit. Maar je hebt een Bruno nodig om je in te schrijven voor het spel. Dat doe je via de website qmusic.be, want het is jouw Bruno die het in de finale zal moeten doen tegen andere Bruno's.
1: Allemaal Bruno's.
2: Allemaal Bruno's hier op het Q-Beach House komende vrijdag in de finale. Maar je moet je doorheen de week plaatsen en daarvoor schrijf je je best in via de site.
0: Maar er gaan keiveel Bruno's zijn die mensen tegenkomen die ze zo 10 jaar geleden nog eens gezien hebben. En, dat is juist.
2: Ik ken 2 Bruno's.
0: Ik ken er één.
2: Een onkel en een schoonbroer.
0: Een schoolkameraad bij mij, maar die gaat dat super raar. Maar ik mag niet meer doen. Maar stel nu, die zou dat super raar vinden.
1: Ik vind dat wel tof, dat je dan zo terug nieuwe banden kan. Zo met een buurman die je eigenlijk nooit spreekt.
2: Ik kan op een akkoordje gooien, van we gaan gewoon samen. Hè. Nou, Bruno, het is een dubbelticket.
1: Dus hij Bruno niet zo leuk is natuurlijk.
2: Als Bruno ervoor zorgt dat je naar Bruno Mars kan, dan steek je maar oordoppen in.
1: Nee, dat is waar.
0: Moet er maar bij pakken.
1: Ah, leuk!
2: Ja.
1: En in Milaan?
2: Ook niet verkeerd, hè, toch? Zeg, we hadden nu naar overal kunnen sturen, we hebben voor Milaan gekozen. Hallo.
0: Kosten nog moeite gespaard, u hoort het, dames en heren.
2: Dus vies het live in de notendop.
0: Hé, voilà. De Q-guestlist naar waar? Naar wie? Naar waar en naar wie? Naar

0: sorry, mensen met misofonie. Ja. Al de hele weken bij ons. En we aan het poeven zijn. Maar het moest maar niet zo lekker zijn, je hoort de Bruno Mars. Zometeen geven wij voor de tweede keer een weekend Q Beach House weg. Je krijgt een tafeltje voor twee. Excuseer, aan het Q Beach House met appeltjes, drankjes, alles erop en eraan. En alles erop en eraan, zegt alles erop en eraan. Want er is ook een overnachting in het Rosa Hotel in Oostende. Die hebben een wellnessruimte trouwens.
1: Heerlijk.
0: Ik denk zo'n pluspunt.
1: Ja.
0: Zometeen vertellen we wat je daarvoor moet doen.
1: Ik heb nog één vraagje over de Bruno Mars-wedstrijd voor Vincent. Vincent, mag je ook inschrijven met een Mars?
2: Sorry, ik ben aan het eten. Nee, je moet een Bruno hebben. De Mars komt op andere momenten in het spel naar boven.
1: Oké, spannend. Goeie tees. Smakelijk verder. Ik ga door de files. Er staan er 5 waar je 5 minuten of langer verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel 13 minuten extra. Richting Nederland tussen Le Grellelaan en Borgerhout 6 minuten. Richting Nederland op de A12 verlies je van Poldervliet tot Berendrecht 12 minuten. En dan gaan we nog naar de Brusselse ring op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde, Dan Saarlaan en Jette verlies je 6 minuten. En op de buitenring tussen Sint-Stevens, Woluwe en Diegem 5. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.

0: Berichtje van Patrick uit Erpenmeren. Heeft Camille al opgetreden? Nee, maar ze komt eraan en dat kan je zien aan ons terras, want dat staat lekker vol, hoor.
1: Dit is de officiële opening van het Q Beach House.
2: Q. Als jij nog geen vakantieplannen hebt, dan hebben wij misschien wel iets voor jou. Want je kan heel eenvoudig een weekend aan het Q Beach House winnen. Je krijgt een tafel voor twee met hapjes, drankjes en een overnachting in het Rosa Hotel. Het enige wat je moet doen is raden welk nummer hier in Oostende aan ons Q Beach House is aangespoeld.
0: Ja, Joren, jij gaat weer een hit voor West-Vlaamse. Vorig uur is gebleken dat je daar eigenlijk best goed in bent. Ah, dus komt helemaal goed, hè. Jij moet luisteren en raden over welke hit het gaat. We hebben graag de titel en de artiest kan je doorsturen via de Q-app. En de 20ste die het juiste antwoord doorstuurt, die wint. Dus welke hit gaat Joren hier voor West-Vlaamse?
2: Dat is niet makkelijk, hè. Hey, mo, dat is niet makkelijk. Oh, dat was nog geen onderdeel van...
0: Nee.
2: Koren de klokken van Jeruzalem luiden. De koren van de Romeinse ruiterij zingen. Ik moet meer Willy Persing denken.
0: Okay. Ja.
2: Ho. Die met spiegel, met zwaard en met held. Met missionarissen in vreemde streek. Voor de een of de andere reen kun je niet uitleggen. Van zodra dat je weg wordt, was er nooit... Maar ik zeg nooit nog een eerlijk woord. En dat was een tijd dat ik over de wereld regeerde. Ho vent, leef het leven. Carpe diem.
0: Fenomenaal.
2: Dank u.
0: Ja, en we zoeken dus een Q-hit. Stuur de titel en de uitvoerde door in de Q-app.
2: Schrik dat er niets gaat binnenkomen.
0: Het komt veel binnen.
3: Mannekes. Bambikies. Grote zomerklus bij Jan.
4: En wij klussen allemaal mee.
5: Met 20% korting, hè?
3: En op wat?
4: Op alles.
3: En wanneer?
4: Nu zondag.
3: Wie klust er allemaal mee?
4: Wij klussen allemaal mee.
6: Samen met Gamma.
7: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget.

Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

0: over de bloemetjes en de bijtjes. Ja hoor. With the MC, Bees and Annie en Show Me Love.
1: Goedemiddag Lize uit Diepenbeek.
2: Dag Jolien en Jore.
1: Hey, heb je leuke plannen vandaag?
2: Ja, we zijn onderweg naar mijn grootnoom die 97 jaar geworden is vandaag.
1: Oh, dus het wordt nog een goed feestje daar. Heb je toevallig deze zomer zin in een weekendje beachhouse?
2: Zeg maar zeker.
1: Kan je dan ook zeggen welke Q-hit Joren daarnet verwilly per seinde?
2: Viva la vida van Coldplay, denk ik.
0: Ah, maar dat is helemaal juist de wind. Hoe is het? Hoe dan, we, meestje? Ja, Lize, moet je komen naar Q Beach House? Hoe dan, we? Oh, zeg, tot dan, hé.
2: Joepie, dankjewel.
0: Jojo, en

0: daarnet hebben we de kalender al eens uitvoerig overlopen. De kalender van de zomer. Je kan hier echt van alles doen aan het Q Beach House. Vind je terug in de Q-app. Eén datum mag je nu al met een groot uitroepteken noteren. En dat is dinsdag 21 juli.
1: Ja, dan vieren we aan het Q Beach House de nationale feestdag. Speciaal daarvoor hebben we iets nieuws dat we gaan lanceren. En dat is de gloednieuwe Q Party Band.
0: Hoppa.
1: Ja, zij brengen live de grootste Belgische en internationale Q-hits op ons podium. En ze gaan dat dus voor het eerst doen op dinsdag 21 juli. Daarna neemt Dimitri Wouters het over met een DJ-set. En hij kan dat. Hij kan dat goed. Dat wordt al vuurwerk. Maar er is ook ja, echt vuurwerk, hè, om de avond af te sluiten voor die nationale feestdag.
0: En ik zie op de kalender alleen maar mini-concerts. Worden de Sunset-concerten later nog aangekondigd? Vraagt Diego uit Hollebeke. Ah, wel, straks na 3 uur kom je daar al iets over te weten. Een tipje van de sluier. Maar het podium moet eerst nog worden gedoopt. En Jolien zei het zojuist al, vuurwerk.
1: Ja.
0: Wij hebben de crème de la crème uitgenodigd, dames en heren. Maar echte crème de la crème. Het neusje van de zalm. Van haar circus tent naar hier gelopen. Camille, hoor je zo meteen bij ons in de show.
2: Fancy!

0: Beach House. Maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Q Sounds. With you.
1: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal.
3: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
2: Heerlijk in de kruising.
3: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
2: Kanku, score!
3: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
4: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: 3 uur, goedemiddag. Nieuws krijg je van Bart.
6: Goedemiddag. De hittegolf zet onze ambulancediensten onder druk. Ze zitten bijna aan hun maximumcapaciteit. Daarvoor waarschuwt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Gisteren contacteerden zo'n 11.800 mensen het noodnummer 112. Dat is bijna dubbel zoveel als op een gemiddelde dag.
7: Dat betekent dat we echt wel moeten opletten met onze capaciteit van ambulancediensten en ook spoeddiensten. Dus op de events, op de festivals, moeten we ook heel voorzichtig zijn. Dat betekent zorgen voor koeling, water drinken, alcohol vermijden en dan kan je ervan genieten.
6: Hij roept de organisatoren van evenementen ook om op alles voorbereid te zijn. Hitte en onweersbuien. In Oost-Vlaanderen zijn de provinciale domeinen volledig volzet. De politie vraagt om er niet naartoe te gaan als je niet vooraf een ticket hebt gereserveerd. Dat geldt voor de Ster in Sint-Niklaas, Puienbroek in Locristi en de Gavers in Geraardsbergen. Met het warme weer zoeken veel mensen daar verkoeling. In Noorwegen hebben duizenden mensen zich opgegeven als orgaandonor. Dat is niet toevallig, want kroonprinses Mette-Marit stond een tijdje op de wachtlijst voor een longtransplantatie. Sinds dat nieuws bekend raakte begin deze maand, hebben al bijna 17.500 Noren zich geregistreerd als donor. Dat is 34 keer meer dan in een normale maand. 10 dagen geleden onderging Mette-Marit met succes een longtransplantatie. Vanmiddag is het zonnig en drukkend warm met maxima tot 38 graden. Aan de kust is het minder warm tot 26 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. Morgen brede opklaringen, daarna opnieuw regen en onweersbuien bij maxima tot 32 graden.
8: Er staan 4 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent, van Berchem tot de Kennedy-tunnel 18 minuten extra. In de richting van Nederland verlies je van Legrellelaan tot Borgerhout 8 minuten. Op de Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarde, Dansaarlaan en Jette 6 minuten extra. En op de buitenring verlies je van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem 5 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
0: Q-Beach House. Dit is de officiële opening van het Q-Beach House. Vincent, Jolien en Joren.
5: Deze zomer slaat ze opnieuw haar circus tent op hier in Oostende. Zometeen komt ze hier wel eens oefenen. Camille!

0: feeling. Ik moet zeggen, het terras van het Q Beach House wordt zeer goed benut. En dat al op de eerste dag. Het staat hier afgeladen vol. En dat heeft maar één reden, want she has entered the building. Welkom terug op het strand van Oostende, want dit, ja, eigenlijk heb je je residentie hier een klein beetje, hè? Toch?
1: Ja, ja, ik ben hier, ik ga hier heel vaak zijn deze zomer.
0: Leuk, leuk, leuk. Kom jij zo met je circus zo af en toe eens naar hier? Zo even een appeke, een
1: drankje? Dat is gewoon een appeke en een drankje. Ik ben
0: leuk.
1: Hier.
0: Ja, bedankt dat je de opening hier met ons wil komen vieren. Hoe gaat het met jou?
1: Ja, goed, dankjewel. Hoe gaat het met jou?
0: Ja, goed, ça va eigenlijk. Ja, maar ik zeg het, we zitten hier op het prachtigste strand van de Belgische kust. Laat ons eerlijk zijn.
1: Dat is zeker waar.
0: Maar ja, jij bent natuurlijk keihard bezig met de voorbereidingen van je circus.
1: Ja, ja, ja, ja. Ik ben heel hard bezig. Je kunt dat zien aan mijn blauwe plekken op mijn been. Hier.
0: Ze staan vol, dames en heren.
2: Is weer met acrobatische toeren en trapezes. En...
1: Een trapeze, kan ik al verklappen, is het niet.
2: Oh.
1: Maar het is wel ook heel spectaculair en er komt ook goochelen bij. Dus het is wel even pittige pap.
0: Ja. Ga jij zelf goochelen of dat mag je allemaal nog niet vertellen?
1: Ik ga meedoen in goocheltrucs.
2: Ze gaat in twee gezaagd worden.
1: Wie weet,
2: kan niet
1: ik ga niks verklappen.
0: Dit is de laatste keer dat we ze in één geheel zien. Prachtig. Ja. Zeg, toen we jou vroegen, wil jij het Q Beach House meekomen openen? Jij twijfelde niet. Wat vind jij zo leuk hieraan?
1: Ja, ik vind gewoon de sfeer hier keileuk. Ik vind het supergezellig. Ik vind het een hele eer dat ik mag openen ook. Het is ook een hele nieuwe setting, hè? Het staat helemaal anders, het podium en alles is gewoon helemaal anders. Dus ik dacht, ja, dat kon ik niet missen, toch?
2: Ja, ja, absoluut. Welkom. We zijn hier trouwens al een hele show lang weekendjes Q Beach House aan het weggeven. En dat is eigenlijk heel simpel. Luisteraars moeten raden welke Q-hit Joren Verwest-Vlaamse of Verwest... Nee, Verwast Willy Persijnde.
0: Willy Persijnde, ja.
2: Dus eigenlijk hebben wij een nummer altijd vertaald naar het West-Vlaams. Kan jij eigenlijk een beetje West-Vlaams nog?
1: Ja, ik kan... Ja, ik ben van West-Vlaanderen, dus het zou eigenlijk wel heel sneu zijn als ik het helemaal niet kon. Maar ja, zo plat vind ik toch wel moeilijk.
2: Ja, want hoe zou bijvoorbeeld vuurwerk klinken in het West-Vlaams?
1: Oh, oké. Al wat ik wou zien, al wat ik heb meegemaakt, elke dag, elke lach, elke tranen, heeft gemaakt tot wie dat ik zin, of zoiets.
2: Ja, ja.
0: Ik goed twee, joh.
2: Dat is wel een unicum. Ik heb jou nog nooit West-Vlaams horen praten, maar ik vind dat jou dat wel afgaat. Zo'n rolletje in de nieuwe nonkels. Zou toch iets zijn, zo'n nichtje van Willy Persijn?
1: Misschien, ja. Terug gaan naar mijn roots.
2: Ja, ik vind dat nog een goed idee. Nee, super. Straks gaat Joren het nog eens proberen, trouwens. Maar,
0: proberen, met nadruk op proberen.
2: Ja, voilà. Vertel nog eens in een notendop hoe jouw komende zomer er gaat uitzien, Camille.
1: Ja, gewoon alleen maar Circus Camille. En optreden, heel veel fun hebben met iedereen. Ja, Maxime, Ruud en Manu, die zijn er ook bij.
2: Ja, super,
1: dat
2: hè?
1: Dat is heel leuk, ja.
2: Wat een leuke bunch, een leuke familie daar, die je verzameld
1: heel
2: hebt.
1: Heel leuk, ja. We hebben... twee dagen geleden de show voor de eerste keer echt volledig kunnen doen met een testpubliek. Om even af te toetsen van wat komt er goed over en waar moeten we nog wat aan werken.
2: Ja.
1: Dat was heel spannend, maar dat is allemaal goed gegaan.
2: Ja, dus het is niet dat je nog veel dingen moet gaan veranderen of zo. Het stond er wel al zo.
1: Het stond er wel al. We moeten wel nog wat details aanpakken, zeg maar. Maar het skelet staat er wel of zo. Het
2: gaat helemaal goed komen. Voel ik, hè. Iedereen is super enthousiast. Je gaat vandaag al een beetje opwarmen hier bij ons aan het Q Beach House. Wij wensen jou een fantastische zomer.
1: Dank u.
2: En dan mag jij naar de stage gaan, zo meteen.
0: Zeg tot zo.
2: Succes,
0: tot
2: wij. Mokje.
1: Dank je wel, wij.
0: Dank je.

0: Volgens officiële bronnen zou George Ezra dit gemaakt hebben voor iedereen hier op het terras van het Cube Beach House. Pretty shining people! Zometeen gaan we nog helemaal live naar het terras voor het optreden van Camille Fierens. Is het publiek er klaar voor?
1: Het publiek is er super klaar voor. Ik sta op de eerste rij. Enfin, nee, ik sta tussen het podium en de eerste rij. Want er is zo'n klein corridorje zodat ik Camille straks kan passeren. En ik ben hier wel met de mensen beginnen tetteren. En ik ben Maite en Fevi tegengekomen, twee zussen. Die hier wel al even staan. Vanaf hoe laat staan jullie hier op het strand van Oostende?
2: Van 7 uur deze ochtend.
1: Van 7 uur deze ochtend, Joren, dan was jij nog bezig op de foute party met jezelf te zijn. Dus dat is echt super. Heel eigenlijk. Wat hebben jullie sinds 7 uur deze ochtend tot nu allemaal moeten doorstaan om hier op de eerste rij in het midden voor dat podium van Camille te kunnen staan?
2: Heel veel regen, donder en bliksem.
1: Ja, maar jullie hebben gelukkig wel een knalroze regenjas bij, dus wat dat betreft zijn jullie prima in thema. Beschrijf eens even het zicht dat jij hebt voor alle mensen die niet hier kunnen zijn of helemaal achteraan staan op het terras.
2: Momenteel heb ik zicht op het podium, het mooie logo van Q en daarachter de hele mooie zee.
1: Fantastisch, hè? Dat is recht uit de boekjes, om het zo te zeggen. Maar bon, ze zijn er natuurlijk niet alleen. Er zijn hier, ik kan dat niet schatten, een paar honderden mensen zeker, samengetroept om Camille te zien optreden. Iedereen vroeg toen ik op weg naar hier was van, en? Wanneer begint ze? Wanneer begint ze? Dus ik vraag het even aan jullie, Joren en Jolien. Wanneer begint ze ons, Camille?
3: Dat zal zijn binnen een minuut of drie.
1: Oeh, spannend. Tot zo.
3: Yo.
4: Vlucht geregeld. Hotel geregeld. Yeah. Bestemming Bruno Mars. Bruno! Q stuurt je op 14 juli naar Milaan. Voor Bruno Mars. Live met zijn nieuwe album The Romantic. I've risked it all for you. Luister vanaf maandag naar Vincent Live. Hey.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dat?
2: C'est bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging.

0: Met een van zijn betere wapenfeiten. Je hoorde, I like it.
1: We zijn zaterdag 27 juni 2026. Het Q Beach House is officieel geopend. Maar niet zonder royalty op ons podium. En dan heb ik het niet over Vincent Virus. Vincent, hoe is daar?
2: Het is hier heel goed. Het is hier druk. Ik sta nu op het podium en ik heb het zicht dat zo meteen Camille zal hebben. En ik kan vertellen aan de mensen die hier niet zijn of het niet kunnen volgen via de livestream van Q Music, dat er dus mensen zijn op het terras. Hallo iedereen! Maar er zijn ook wat mensen aan de achterkant van het podium op het strand. Hallo iedereen hier.
3: Hallo.
2: Er zijn ook nog mensen op de dijk, maar ik denk niet dat we die tot hier gaan horen. Maar dag mensen op de dijk. Ja, ik hoor ze wel, maar op de radio zijn ze niet hoorbaar, denk ik. Met andere woorden, overal waar je zicht hebt op dit podium, is volk samengekomen om deze zomer af te trappen. En er is maar één manier waarop wij bij Q-Music de zomer willen aftrappen. En dat is met hits van een fantastische madame met een gouden strot. Dames en heren, Camille!

0: Dat was Camille, helemaal live van het Q Beach House. Zij gaat toch even verder doen. Ze brengt hier op het terras nog een paar andere nummers. En als je het wil volgen, dan kan dat via de livestream, via televisie, de Q-app of op onze website. Het is rustig op de Vlaamse snelwegen. Eén file waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Die verliest er 13 minuten.
1: En zometeen, lieve vrienden, geven we opnieuw een weekend Q Beach House weg. Met hotelovernachting. En ik kan zeggen, het zijn de laatste. Oh ja. Nee, dat was niet zo.
0: Nee, dat was
1: het zijn de laatste.
0: Ja. Ja. Nee.

0: West-Vlaams. Jij moet raden om welke hit het gaat. We zoeken de titel en de artiest. Stuur kan via de Q-app de 20ste met het juiste antwoord. Die krijgt zo een weekendje Q Beach House. Veel succes.
1: Ja, en hier is Willy Persing opnieuw. Goedemiddag. Hier komt de laatste ophouding. Want de spelers gaan spelen. En de zagers gaan zagen. Hoekappen. Ik kan gewoon schudden. Ik schudden van me af. Godverdomme.
0: Ja. Welke Q-hit was dat? Stuur het door in de Q-app.
2: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
3: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
4: Brico, Brico City
5: en Brico Planet
4: zijn nu zondag open.
5: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
4: Want zelfgemaakt
5: is slim bespaard.
4: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
6: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
5: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: En toen werd ik opnieuw wakker en dacht ik, boah, ça va ook wel. Save the world, Swedish House Mafia. Maximum summer. Zeg, voor zometeen is het belangrijk dat je je agenda er even bij neemt.
1: Ja.
0: Want als je live muziek wil horen deze zomer, dan plan je dat beter al een klein beetje op voorhand in.
1: Eerst moeten we even naar Nico uit Putten. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo, dag Joven, dag Jolien.
1: Hey, hey, hoe warm is het daar bij jou op dit moment?
2: 35 graden, veel te warm.
0: Oh nee.
1: Stevig.
0: Dat is bij mij. Hè.
1: Dat is stevig.
0: Ik woon ook in Putten, 35 graden.
1: Oh. Misschien moet je nog even blijven hangen dan, Joren. Ja. Nico, heb je al vakantie gepland deze zomer?
2: Deze zomer nog niet, nee.
1: Nee, oké, misschien kunnen wij dan wel een handje helpen met een weekendje Beach House bijvoorbeeld. Kan je mij vertellen welke Q-hit Joren daarnet heeft verwest-Vlaamst?
2: Ik dacht te horen Shake It Off van Taylor Swift.
1: Joren, was dat juist?
0: Ah, maar ja, ik moet zeggen, kijk, ik heb mijn beste gedaan en ik moet ook zeggen dat het helemaal juist is. Yeah!
1: Dat wil zeggen, Nico, dat jij het laatste weekendje Q Beach House met hotelovernachting en appetjes en drankjes hier hebt binnengehaald vanmiddag. Proficiat.
2: Oh, dankjewel. Echt waar, dankjewel. Super blij mee.
0: Graag tot ergens deze zomer, vriend. Salue.
1: Bye bye.
2: Dankjewel.
0: Yo, yo. En hier is het meisje, uzelf.

0: Music met Max and Andy Grammer en The Thing I Love. Zeg, de volledige agenda voor de zomer hier aan het Q Beach House vind je in de Q-app terug. Er zal elke dag iets te doen zijn wat leuk is, van lekker eten tot sporten. Hè, Jolle?
1: Ja.
0: Hè,
1: veel sporten. Ja, zeker. Alleen maar sporten.
0: Hè, veel hits, hè, van high intensity interval training, maar ook hits van muziek elke dag. Lekker, maar... En die vraag die kwam al een paar keer binnen in de Q-app. Hoe zit dat met de sunsetconcerten?
1: Ah, wel... Die gaan er komen. 3 stuks zelfs. Wie langskomt, dat moeten we nog even geheim houden. Dat kom je binnenkort te weten. Maar we kunnen nu al wel de data die je moet vrijhouden voor een sunsetconcert meegeven. Dus neem de agenda.
0: Hup, open.
1: En aanduiden. 18 juli.
0: 18 juli, ja.
1: 31 juli.
0: 31, ja.
1: En 27 augustus zal er een sunsetconcert zijn. En het zijn uiteraard heel goede namen. Ah ja, wat ben je van ons gewend. Maar we verwachten dat er heel veel volk gaat afkomen. Ja.
0: Ik heb meegeschreven, hè? Dus ik herhaal even. 18 juli.
1: Ja.
0: 31 juli.
1: Ja.
0: 27 augustus.
1: Klopt als een bus.
0: Spannend zeg. Ik zou beginnen plannen als ik van jullie was.
2: Dit is deze week de Q Topschijf.

0: tot vrijdag de Q-top schrijft. Topic en Becky G. En sorry, papi.
1: We zijn officieel open, het Q-Beach House. Je kan ons een hele zomer komen bezoeken op de dijk in Westende, op het strand of luisteren natuurlijk.
0: Oostende, hè, vriendje?
1: Zeg Westende?
0: Ja, zeg Westende. Van waar komt dat nu ineens?
1: Shame on me, wat zeg je nu, Westende?
0: Maar dat zijn die 2 uur slaap, denk ik, die er eindelijk doorkomen.
1: Probablement. Dus Oostenden, allen daar naartoe of via de radio. En dan ga je zo meteen ook Jana de Wilde horen. En na Jana komt Naomi van der Poorten.
0: En als je onderweg zou zijn naar Antwerpen, naar Life is Life Festival, heel veel plezier met Robbie Williams. We gaan nog een beetje opwarmen. Dit is

0: music.
1: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
0: Sounds better with you.
2: Zin in ijskoffie, maar dan easy? Nescafé Espresso Concentrate Style. Pour it, mix it, hack it.
3: Zeg dat, Vos.
4: Ja, Lemmes.
3: Zalige verjaardagspeech.
4: Oh, merci. En wel, dan kunnen we dan beginnen, die kalde sweet chili.
3: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
4: Hé, hey, hoe dat?
3: Ah, wel? Van die verjaardagspeech van op de barbecue.
4: Oh.
3: Ja!
4: Lemmes.
3: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is
6: de Vos Lemmes.
7: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: FX's The Bear is terug. Exclusief op Disney+. Bereid je voor op het laatste seizoen.
9: This is how we keep this place alive. This is The Bear.
8: Yeah! De award-winnende serie FX's The Bear. Stream nu exclusief op Disney+.
10: Motorpech in Nice.
11: Oh.
10: Vakantiepret wordt vakantiepech.
12: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
13: Iets over vier, goedemiddag. Het nieuws krijg je van Bart.
14: Goedemiddag. De hittegolf zet onze ambulancediensten onder druk. Die zitten bijna aan hun maximumcapaciteit. Daarvoor waarschuwt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Gisteren contacteerden zowat 11.800 mensen het noodnummer 112. Dat is bijna dubbel zoveel als op een gemiddelde dag.
15: Dat betekent dat we echt wel moeten opletten met onze capaciteit van ambulancediensten en ook spoeddiensten. Dus op de events, op de festivals, moeten we ook heel voorzichtig zijn. Dat betekent zorgen voor koeling, water drinken, alcohol vermijden en dan kan je ervan genieten.
14: Hij roept de organisatoren van evenementen ook op om op alles voorbereid te zijn. Hitte en onweersbuien. In Schaarbeek in Brussel zijn afgelopen nacht twee mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Dat bevestigt de politie. Die werd opgeroepen nadat er schoten gehoord waren. De politie trof op straat een gewonde aan. Een tweede slachtoffer was zelf naar het ziekenhuis gegaan. Meer is er niet bekend. Het parket onderzoekt de zaak. Is opnieuw een olietanker aangevallen in de zeestraat van Hormuz. Een schip dat onder Panamese vlag vaart is geraakt door een projectiel. Het schip heeft schade opgelopen, maar de bemanning is veilig. Donderdag werd ook al een tanker geraakt, volgens de VS door Iran. De VS heeft als reactie afgelopen nacht bombardementen uitgevoerd op Iran. Vanmiddag is het zonnig en drukkend warm met maxima tot 38 graden. Aan de kust is het minder warm tot 26 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. Morgen brede opklaringen, daarna opnieuw regen en onweersbuien bij maxima tot 32 graden.
13: Ik ga wel niet liegen, die bries hier aan de zee, dat doet verdikke lucht vandaag. Eén file van langer dan 5 minuten op onze Vlaamse snelwegen, dat is op de Antwerpse ring richting Gent. Je moet daar 12 minuten bij tellen en dat tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Als je toch nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
0: Q Beach House.
1: Jana de Wilde.
13: En daarmee is Q Beach House officieel geopend voor een zomervol Maximum Hits. Een zeer goede middag.

0: om de foute vibes van gisteren toch nog een beetje vast te houden. Net als de temperaturen van de voorlopig laatste snikke hete dag. Je hoorde Inna en Hot by Q. Zometeen dubbel Belgisch talent op de radio met Last Frequency. Zometeen.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Maar eerst Judith, haar nieuwe single. Dit is I'd Love to Be in Love. Een zeer goede middag.
1: Q Music. Q. Sounds better.

0: Lost Frequencies en Tom O'Dell met Black Friday. Pretty like the sun. De zon die in Oostende haar best doet om toch om de 5 minuten eens door de wolken te breken. Wat het echt wel aangenaam maakt om hier te zijn. Op veel andere plekken in ons land heeft ze toch voor wat hogere temperaturen gezorgd. Bij Veerle staat daardoor een barbecue op de planning vanavond. Ik weet persoonlijk niet of dat een goed idee is met onweders die voorspeld worden. Maar ja, zolang het bij voorspeld worden blijft en niet bevestigd is, kan je effectief positief blijven en het vooral laten doorgaan. Ik ga alles in die positiviteit ook proberen doortrekken. In mijn playlist vandaag is het vol met zomerse hits. En als ik zeg Willy William, dan weet je al op welk instrument hij zo meteen weer blaast. Je hoort hem na Die on this Hill van Sienna Spyro.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, just.
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, je beweegt met je mee.
4: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

Williams kijken op Live is Live in Antwerpen. Dat is niet het enige concert dat vandaag gaat plaatsvinden, maar daar zometeen nog meer over. Eerst iets dat mij wel opvalt deze dagen. Er wordt meer gekucht en gesnoten deze dagen. De hoeveelheid vrienden die ik zie met zakdoeken op zak. Het zijn er veel. En hoewel je eigenlijk van een goed werkende airco aan zich niet ziek kan worden, beginnen toch veel mensen die er wat gevoeliger aan zijn er last van te krijgen. Nu, je bent absoluut niet alleen. Er is wat support onderweg. En dat krijg je van Anastasia. Eerst Martin Garrix en Ed Sheeran. Stay.

0: narcoziekte, Anastasia en Sick and Tired. Het is 16:30 ondertussen en dat op zaterdag 27 juli. Eén file van langer dan 5 minuten. Die staat op de Antwerpse ring richting Gent. Je moet daar 7 minuten bij tellen tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Op andere plekken gaat het vlotter. Daar verlig je op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Maximum Summer. Jana de Wilde.

0: Misschien pakt die Rosé wel mee.
1: The Q Guest List.
2: Q stuurt je naar Bruno Mars in Milaan.
0: Ja, want hij gaat op tour, onder andere in Milaan gaat hij spelen. En wie weet ga jij daar binnenkort wel naartoe, dankzij Q Music. Je moet daar maar twee dingen voor doen. Het zijn twee super simpele dingen. Het eerste is naar Vincent Live luisteren tussen 4 en 7 volgende week. En je moet op zoek gaan naar een Bruno. Een Bruno onder je vrienden of kennissen die je kan en wil gebruiken om een spel te spelen. Wat die Bruno exact gaat moeten doen, waarvoor je die nodig hebt en vooral welke opdracht dat hij gaat krijgen, dat ontdek je volgende week. Maar alles begint natuurlijk bij je in te schrijven en dat doe je in de Q-app of qmusic.be. En daar kan je ook nog eens alles nalezen, mocht je het gemist hebben. Zometeen Aaron Blommaert en Zoe Lieve bij Q. Eerst Fireflies van Owl City.
3: Mannekes! Bombeekies! Grote zomerklus bij Jamma!
4: En wij klussen allemaal mee!
3: Met 20% korting, hè? En op wat?
4: Op alles!
3: En wanneer?
4: Nu zondag!
3: Wie klust er allemaal mee?
4: Wij klussen allemaal mee! Nee!
5: Zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

Er zijn nog niet zoveel Belgisch-Nederlandse samenwerkingen die het niet goed gedaan hebben. En dit is opnieuw geen uitzondering op de regel. Tranen van Goud van Aaron Blommaert en Zoe Livay. Nu een nummer voor de Rode Duivels na hun match tegen Nieuw-Zeeland. 1-5. Dat was dus lekker greedy met de doelpunten vandaag. Dit is Tate McRae.

Lauren en Burning Down op de eerste dag van de zomervakantie. Een dag dat bij luisteraar Cindy goed benut wordt. Ze is valise aan het pakken voor 3 weken vakantie in Spanje, schrijft ze erbij. En ze zit een beetje vast, want ze kan niet kiezen wat ze gaat meepakken en wat niet. Ik snap jou superhard, beste Cindy. Over 2 weken ga ik ook op reis vertrekken. Maar mijn koffers die moeten al vroeger meegegeven worden met de schoonfamilie die met de auto op reis gaat. Maar dus, omdat die al vroeger vertrekken, zit ik een beetje in een crisis van nu al moeten nadenken welke kleren ik nog ga nodig hebben voor hier. En dan eigenlijk ook niet goed weten welk weer het dan exact hier gaat worden. En welke kleren ik kan missen en dus al zal meegeven naar daar. Het geluk is dat ik van elke zwarte t-shirt minstens 5 exemplaren heb. Dus op dat vlak komt dat al zeker goed. En Cindy, als je vastloopt, we zijn met 2. Je luistert Q-Music bijna 5 uur ondertussen met tussen al dat zomergeweld ook tijd voor een ingetogen momentje.

0: Frans van Oostende. Maximum Summer.
1: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Het is 5 uur, goedemiddag. Het lees krijg je van Bart. Goedemiddag.
4: De Rode Duivels hebben voor een internetpiek gezorgd. Een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland vanochtend vroeg deed het internetverbruik stevig stijgen. Dat meldt BNX, het internetknooppunt waar langs een groot deel van ons internetverkeer passeert.
5: Normaal gezien in de ochtend en zeker 5 uur, de mensen zijn aan het slapen. Dus vanaf het begin van de wedstrijd, dus om 5 uur, hebben wij een toename gezien van meer dan 25%. We zien ook dat de mensen speciaal waren uit hun bed om de wedstrijd te kunnen kijken live.
4: Ook tijdens de vorige wedstrijden van de Rode Duivels was er een stijging van het internetgebruik. Lange wachtrijen op het festival Werchter Boutique. Het systeem om je festivalbandje op te laden met bonnetjes ligt plat. Daarom moet iedereen fysiek aanschuiven. Collega Demi van den Heden.
6: Er is dus een probleem voor mensen die via de app van Werchter Boutique een bonnetjes willen kopen. Dat systeem ligt plat, dat zegt ook de organisatie. En daardoor moet iedereen nu manueel zijn bonnetjes aankopen aan de kassas. Lange wachtrijen als gevolg en sommige mensen moesten zelfs 3 kwartier aanschuiven. Maar nu zou het probleem alvast deels opgelost zijn.
4: In Schaarbeek in Brussel zijn afgelopen nacht 2 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Dat bevestigt de politie. Die werd opgeroepen en had er schoten gehoord waarden. Ze trof op straat een gewonde aan. Een 2e slachtoffer was zelf naar het ziekenhuis gegaan. Meer is er niet bekend. Het parket onderzoekt de zaak. In Parijs zorgt de hittegolf voor een forse stijging van het sterftecijfer. De spoeddiensten melden gisteren 109 overlijdens, terwijl dat er in dezelfde periode normaal gezien 7 per dag zijn. In totaal kregen de hulpdiensten 3400 oproepen. 30 mensen kregen een hartstilstand. Er is opnieuw een olietanker aangevallen in de zeestraat van Hormuz. Een schip dat onder Panamese vlag vaart is geraakt door een projectiel. Het schip heeft schade opgelopen, maar de bemanning is veilig. Donderdag werd ook al een tanker geraakt, volgens de VS door Iran. De VS heeft als reactie afgelopen nacht bombardementen uitgevoerd op Iran. In Noorwegen hebben 1000 mensen zich opgegeven als orgaandonor. Dat is niet toevallig, want kroonprinses Mette-Marit stond een tijdje op de wachtlijst voor een longtransplantatie. Sinds dat nieuws bekend raakte begin deze maand, hebben al bijna 17.500 Noren zich geregistreerd als donor. Dat is 34 keer meer dan in een normale maand. 10 dagen geleden onderging Mette-Marit met succes een longtransplantatie. Vanavond en vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Plaatselijk kan er nog een onweersbui vallen.
3: En er staat 1 file op onze snelwegen van langer dan 5 minuten. Dat is op de Brusselse ring, op de binnenring. Je moet daar 7 minuten bij tellen en dat is Zellik en Jette. Als je toch nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je er minder dan 5 minuten.
0: Jana de Wilde.
3: Met nu een schijf voor als de foute party toch nog een beetje in de kleren zit. Dit is je boozy bij Q en de bar song Tipsy.

notenverkeer dat je dat al even op voorhand laat weten. Save Me Tonight van David Guetta en J-Lo. Een zeer goede middag, lieve vrienden van het Q Beach House en ver daarbuiten. Vanmiddag is op het festivalterrein van Werchter Werchter Boutique begonnen. Onder andere Mika Pitbull en Katy Perry die staan op de affiche. En twee van die artiesten die op die affiche staan, die hoor je straks nog bij ons. En nu al een van de headliners van de Rock Werchter zelf volgende week op de mainstage. Dit zijn Mumford & Sons.

0: 12e plek op zijn hoogste positie ooit staat in de Q Top 40. Je hoort de I'm Good bij Q Music, zometeen Harry Styles na Joel Corey. In samenwerking met Tom Grennan. Je hoort Lionheart zometeen.
1: Vlucht geregeld. Hotel geregeld. Yeah. Bestemming Bruno Mars. Q stuurt je op 14 juli naar Milaan. Voor Bruno Mars. Live met zijn nieuwe album The Romantic. I've risked it all for you. Luister vanaf maandag naar Vincent Live. Hey.

0: Ai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
0: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Allee, gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate-it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
4: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.

Vanavond staat hij opnieuw in Londen. Harry Styles en American Girls. Het zal daar ook bakken en braden worden, vermoed ik. Al denk ik dat veel mensen gelukkig zullen zijn met de boodschap dat de overdreven bak- en praattemperatuur nu toch wel bijna gedaan is. Morgen is nog even doorzetten. Maar dan vanaf maandag, dan gaan we eindelijk terug onder de 30 graden. En dan kan je

0: luisteraar Sandra stuurt een foto van Q Music die ze aan het luisteren is in Tenerife. En normaal gezien doorheen het jaar maken zo'n foto's mij ontzettend jaloers. Maar waarom naar Tenerife verhuizen als je het Q Beach House hebt in Oostende? We staan er terug een hele zomer. Het is 6:01 en 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En het is best wel wat. Op de Brusselse ring, op de binnenring, moet je bijna een half uur bijtellen. En dat is de Groot Bijgaarde, Dansaertlaan en Jette. Als je toch nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je er minder dan 5 minuten. Q Music.
1: Maximum summer. Jana de Wilde.

0: dat zou doen in het beroemde Madison Square Garden. Dat is een gigantische arena waar de naar verluid 1000 gasten die ze zou uitnodigen zeker perfect in zouden passen. Je hoort ze zometeen bij Q met Elizabeth Taylor.
1: Lotto is op zoek naar een tong.
2: Dat heb ik.
3: Affirmatief.
1: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
3: Absoluut.
1: Of die elk smaakje in een Italiaanse gelateria wil proberen.
2: Een mocha banaan salami smaak.
4: Si bon.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 7 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
5: Twee kleppers, één unieke locatie. Laura Tesoro. En Clouseau. Donderdag 6 augustus, Muziek aan het Water. Een magische avond in het midden van de zomer. Aan de Schelde, in Hartje Antwerpen. Scoor snel nog je tickets op muziekaantwater.be. Want de zomer beleef je aan het water. Muziek aan het Water. Samen met Proximus, Q-Music en Stad Antwerpen.
6: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
7: En ook uw budget vakantiepech?
6: Wat?
7: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
6: Oh nee?
7: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
8: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
10: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
11: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
12: Brico, Brico City
13: en Brico Planet
12: zijn nu zondag open.
13: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
12: Want zelfgemaakt
13: is slim bespaard.
12: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
14: Go Yellow!
15: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
16: Amai, dat is internetjes.
15: Info op telenet.be.
17: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
18: 30 ideeën voor pastaschotels.
17: In Libelle Lekker naar...
18: De 5 beste beleggingen van het moment.
17: In Trends of naar...
18: Belgische politiek achter de schermen.
17: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
19: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
20: Bon, de Nico komt niet.
19: Zij die het vergeten.
20: Els, waar zeg jij?
19: En zij die vergeten te annuleren.
20: Zeg iemand een tong gehoord?
19: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
20: Ah, zalig.
19: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
21: Vanavond bij VTM testen Dina en Andy of iedereen te hekken valt in Ze Zeggen Dat. En VTM 2 gaat vol enthousiasme de helling af in de land, ter zee en in de lucht. Vanavond bij VTM en VTM 2.

Een van de leukste songs die gemaakt zijn in de Tens. Robin Schulz samen met James Blunt en OK bij Q. Maximum Summer. Vanavond staat Katy Perry op Werchter Boutique. Je bent misschien wel onderweg naar daar of je kent mensen die daar zijn of onderweg zijn naar daar. Dat zou niet zo uitzonderlijk zijn, want met Katy Perry, Pitbull, Pommelien Thijs en Mika op de line-up is dat voor alle mensen die jong waren in de Zero's en in de Tens echt de plek waar je vandaag wil zijn. Straks na 6 uur ga ik zo'n artiest spelen die op de line-up staat, maar zometeen net voor het nieuws van 6 uur eigenlijk ook al, want Katy Perry komt eraan met Last Friday Night. Deze hit is nieuw bij Q. Maar eerst nieuwe muziek van Niall Horan. Dit is een nieuwe A Little More Time.

0: Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum Summer.
0: Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Voedselvergiftiging in Peru. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: En zo werd het 6 uur. Goedenavond, het nieuws met Bart.
4: Goedenavond. In Parijs zorgt de hittegolf voor een forse stijging van het sterftecijfer. De spoeddiensten melden gisteren 109 doden, terwijl dat er in deze periode gemiddeld 7 per dag zijn. Bij ons is er een grote druk op ambulancediensten en spoed. Die komen stilaan in de buurt van hun maximumcapaciteit. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke.
5: Wij volgen dit echt van uur tot uur op met de spoeddiensten van de ziekenhuizen, met de ambulancediensten. We hebben de ambulancediensten ook al op een aantal plaatsen echt versterkt. Dat kunnen we ook. Maar op een bepaald moment kom je natuurlijk aan een limiet. En dan is het zaak van ervoor te zorgen dat mensen thuis zichzelf goed verzorgen. En dat je natuurlijk ook geen grote accidenten krijgt op events.
4: Het festival Werchter Boutique neemt alvast extra maatregelen tegen de hitte. Woordvoerster Nele Bigaré.
6: Veel water drinken. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Er zijn hier waterpunten natuurlijk. Mensen kunnen hier overal gratis drinkwater krijgen. Twee, bescherm je tegen de zon. Zonnecrème, er zijn dispensers. We hebben ook nog de barn opengesteld. Daar zijn geen optredens, maar die gebruiken we wel echt als extra schaduwplaats. Die tent is ook gekoeld, dus mensen kunnen daar even wel gaan echt afkoelen.
4: Daarnet stonden er op het festival nog lange wachtrijen om bonnetjes te kopen. Dat probleem is intussen van de baan. De wedstrijd van onze Rode Duivels heeft voor een ongeziene internetpiek gezorgd. Dat meldt Benix, het internetknooppunt waar langs een groot deel van ons internetverkeer passeert.
7: Normaal gezien in de ochtend en zeker 5 uur, de mensen zijn aan het slapen. Dus vanaf het begin van de wedstrijd, dus om 5 uur, hebben wij een toename gezien van meer dan 25%. We zien ook dat de mensen speciaal waren uit hun bed om de wedstrijd te kunnen kijken live.
4: Ook tijdens de vorige wedstrijden van de Rode Duivels was er een stijging van het internetgebruik. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een cholera-epidemie uitgebroken. Daarbij zijn al zeker 24 doden gevallen. Er zijn al bijna 200 besmettingen geteld. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Dat voert een onderzoek naar de oorzaak. Cholera verspreidt zich meestal via besmet water. Het was 10 jaar geleden dat er nog een cholera-uitbraak was in het land. Toen vielen 23 doden. In de Formule 1 vertrekt de Brit George Russell morgen van op de polepositie aan de Grote Prijs van Oostenrijk. Hij was de snelste in de kwalificaties. De Monegask Charles Leclerc zette de tweede tijd neer. De Brit Lewis Hamilton start als derde. Vanavond en vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Plaatselijk kan er nog een onweersbui vallen.
3: En er staan 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Ik ga beginnen met de langste file. Die staat in de richting van de kust. Op de E40 is dat. Je moet een half uur bijtellen tussen Sint-Nijs-Westrem en Drongen. Dat komt door een ongeval daar. Op de Brusselse ring, op de binnenring ook nog eens 7 minuten. En dat tussen Groot-Bijgaarde, Dansaertlaan en Jette. Op de E429 ter hoogte van Bierge moet je 5 minuten bijtellen. En als je toch nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
8: Jana de Wilde.
3: De avond die valt over de eerste dag Q Beach House met muziek van Post Malone en Milking zometeen. Een zeer goeie avond. En wel

Christy Linda van Milking. Je hoorde Madison bij Q. Het festivalseizoen is volop op gang getrokken dit weekend. Genk on Stage, Paradise City, Sunrise Festival. We hebben het allemaal gehad. Maar ook Werchter Boutique. Een kleine 20 minuten geleden is deze held uit de Zero Star begonnen aan zijn show. Dit is Mika en Relax.

Amelien Thijs die ging hem voor. En zometeen is nog de beurt aan Pitbull en Katy Perry. Die vrouw en de hitte samen, dat wordt speciaal. Als je al eens een optreden van Katy Perry gezien hebt, vooral dan de laatste jaren, dan weet je wat je daar ongeveer bij moet voorstellen. Bij Q ook een groot muzikaal feest de komende minuten met Imagine Dragons. Eerst Bibi Rexha en Fadeless samen.

0: Even pech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
1: Ja, niet nu.
0: Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tentje naast u...
2: Excusa, señoras.
0: ...net een lift naar het strand had beloofd.
2: Batteria platte. Oh. Completa.
0: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.

Maxime en Babette met Hoe dan ook. En dat op de eerste dag dat ze live uitzenden vanuit het Q Beach House in Oostende. Dat is officieel geopend. Dat hebben we daarnet gedaan met een live optreden van Camille. En heb je dat optreden gemist? Of viel je compleet uit de lucht? Dan moet je vooral de Q-app checken om te zien wat er in de komende weken allemaal te doen is. Zo is er komende dinsdag bijvoorbeeld Taco Tuesday. Dan gaan we tacos eten aan het Q Beach House. En woensdag dan staat het eerste mini-optreden al gepland. En dat is met Bas Serra, de winnaar van The Voice dit jaar. Alle activiteiten van de zomer. Net als ook het kaart van ons terras, dan kan je al eens kijken wat je wil eten of drinken. Vind je terug in de Q-app en op qmusic.be. En dan zie je ook wanneer jouw favoriete DJ bij ons op de radio is.

0: favoriete artiest van QDJ Joren Lindse, Lady Gaga met Alejandro. Het is 6:30 en er staan twee files op onze snelwegen van langer dan 5 minuten. Richting de kust op de E40 moet je een kwartier bijtellen. En dat is de Sint-Nijs-Westrem en Drongen. Dat komt door een ongeval daar. En op de E429 ter hoogte van Bierge ook nog eens 6 minuten extra. Als je toch nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Jana de Wilde.

0: Martin Garrix. Samen met Jax en Told You So. Vorige week heeft Miles Smith zijn allereerste full album uitgebracht. De titel is My Mess, My Heart, My Life. En dat is ook echt waar het over gaat. Alles wat hij al heeft meegemaakt in zijn eigenlijk nog vrij jonge leven. Want Miles Smith die is amper 28 jaar. Zometeen hoor je een van de grootste hits uit dat album bij Q.
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
3: Ah, super. Allee.
2: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
3: Ah, dan is het gewoon.
2: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
3: Oh, deze zijn van eraf blijkbaar.
2: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste. Hoogstraten aardbeien.
4: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine. Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.

0: Wat doen we voor vanavond? De eerste dag Q Beach House, de eerste dag zomervakantie. En ook de eerste Q topschijf van deze nu al zwoele zomer. En die staat op naam van Topic en Becky G.
1: Dit is deze week de Q topschijf.

can treat you better. En of je goed verzorgd wordt vandaag zo meteen in de meest zorgende handen van Q. Toch op vlak van hitvoorziening, want Naomi van der Poorten is jouw gezelschap tot 10 uur vanavond. Heel veel plezier daarmee en geniet van eindelijk wat verfrissing morgennacht.

0: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Goedemiddag, of avond eigenlijk. Het is 7 uur, het nieuws krijg je van Bart.
3: Goedenavond. Het KMI waarschuwt voor hevig onweer. Het heeft code oranje afgekondigd. Weerman David de Henao.
4: Vooral voor de late avond en het begin van de nacht in grote delen van Vlaanderen. Met als grootste risico zeer zware windstoten op sommige plaatsen. Hagelstenen van betekenis. Zeer zware buien, veel bliksems. Ze trekken vanuit Frankrijk naar Nederland. En ze zouden ongeveer 1 of 2 uur in het land blijven.
3: Code oranje geldt in heel Vlaanderen behalve aan de kust. In Brussel gaan rond deze tijd de parken dicht voor het verwachte onweer. Dat meldt Leefmilieu Brussel. Er worden rukwinden tot 80 km per uur voorspeld en dat maakt het gevaarlijk. Wanneer ze weer opengaan is nog niet bekend. Na het onweer is er eerst nog een inspectie. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een cholera-epidemie uitgebroken. Daarbij zijn al zeker 24 doden gevallen. Er zijn al bijna 200 besmettingen geteld. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Dat voert een onderzoek naar de oorzaak. Cholera verspreidt zich meestal via besmet water. Het was 10 jaar geleden dat er nog een cholera-uitbraak was in het land. Toen vielen 23 doden. Vanavond en vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Plaatselijk kan er nog een onweersbui vallen.
2: En goed nieuws, want er is geen enkele plek waar je meer dan 5 minuten verliest onderweg. Ja, goedenavond. De temperatuur die mag eindelijk een standje omlaag. Wat denk je?
5: Naomi van der Poorten.
2: Ja, alsjeblieft. Dag en bedankt. Dit is Galantis en 5 Seconds of Summer met Leider. Goeie.

zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

belangrijk in deze hitte, de nooduitgang weten zijn. Ook hier in het Q-Beach House. En die kan ik u wel tonen, maar het is voor mij ook allemaal nieuw hoor. Andere studio, groter ook, maar ik moet zeggen, complimenten aan de mensen achter de schermen. Hier wil ik wel 2 maanden zomeren. En het wordt een goeie, ik voel het tot in mijn kleine teen. Deze zomer wordt legendarisch. Bruno Mars komt eraan met een nieuw nummer, eerst een beetje vrouwenvuurwerk.

0: legendarische schijf. Ik heb heel veel nieuwe muziek mee ook. Want Summer die heeft nieuw grief uitgebracht. Maar ook Bruno Mars die komt binnen in de playlist. Bruno Mars die toert momenteel de hele wereld rond. En dat zal je geweten hebben. Hij heeft deze week ook een hele tour rond Japan aangekondigd. 12 keer gaat hij daar spelen. En 1 pietluttige keer in België kon er niet vanaf. Enfin, ik krijg het niet uitgelegd, Bruno. Sorry, you do you.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Dit is wel zijn nieuwste in de playlist. Dit is On My Soul.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
2: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De

zoals de Rode Duivels. Heel vroeg in de ochtend. Ze waren aan het stappen. Hey, Somber, die heeft een nieuw nummer uit. My body isn't ready. En dat het de waarheid is. Ons lichaam kan het niet aan, die hitte. Ook het lijf van Gina uit Strombeek. Die heeft het moeilijk, zegt ze. Naomi vraagt ze, heb je daar nog geen airco's te geven? We kunnen er wel gebruiken. Ja, dat begrijp ik. Maar nee, Gina, sorry. We zijn er allemaal aan voor de moeite. Ik wacht ook al even op mijn nieuwe ventilator. Maar tegen dat hij aangekomen is, is die hittegolf alweer partie. Swat, van mij krijg je Somber met een ander topnummer. Dit is Homewrecker.

0: weet niet of jij dat ook voelt. Maar er hangt iets in de lucht. Ja, zo... Ja, hoe moet ik het omschrijven? Zo'n zacht pianodeuntje. Allee dan.
1: Man, it sure is hot. Naomi van der Poorten.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: The script and superheroes. Zometeen trakteer ik nog eens. Ja, ik heb hier al meteen een poef staan in het Q-Beach House en ik trakteer iedereen die luistert. Ja, maar echt iedereen? Alleen moet je dan wel blijven luisteren natuurlijk. En volgende week komt het debuutalbum van Sienna Spyro uit. Visitor zal het heten. En daar zal het volgende heerlijke nummer ook op staan. Want de love language van Sienna Spyro, dat is cadeaus krijgen. Dat is nu al duidelijk. Geef ons vriendin een bloemetje, een chique handtas, een ring ter waarde van een hypotheek. En Sienna Spyro is blij, want Sienna Spyro is een material lover.
2: Vlucht geregeld. Hotel geregeld. Yeah. Bestemming Bruno Mars. Bruno! Q stuurt je op 14 juli naar Milaan. Voor Bruno Mars. Live met zijn nieuwe album The Romantic.
3: I've risked it all for you.
2: Luister vanaf maandag naar Vincent Live.

0: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
1: Mama, is mijn brood al klaar?
2: Ja, schatteke. Uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
1: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
3: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
4: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
3: Hoogstraten aardbeien.

0: we zijn er bijna door, hè. Door die hittegolf nog even doorperen. En nu we allemaal lekker gemarineerd zijn, goed nat en zweet weer vandaag. Halleluja. Mijn zweet was aan het zweten. En ik word daar altijd zo'n beetje gaar van. Zo, het koppeke wil niet altijd mee. Maar ik heb daar iets op gevonden.
1: Shotje energie met Naomi.
0: Maar ja, een beetje zo verfrissende shotjes, vers uit de frigo. En uit mijn frisse frigo haal ik vandaag een blik bonen. Ja. Oké, okay, Naomi, raar hoor ik u nu denken, maar jouw shotje energie komt vanavond van de Black Eyed Peas.
2: Let's get it started in here.

0: we zijn nog maar net begonnen aan die zaterdagavond. Another komt er zo meteen aan en dat zijn twee vrienden uit Amsterdam. Ze zijn al 11 jaar bezig, maar zo meer zo in de underground scene. Echt zo op de coole technofeestjes en zo. Maar nu hebben de boys van Another een rashechte zomerhit te pakken. En als ze bij Q te horen zijn, dan weet je dat ze echt zijn doorgebroken. En over doorgebroken gesproken...
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Deze man kent ondertussen alle wegen naar alle grote podia in de wereld. Dit is Alex Warren en Passenger.

van de zomerschijven van deze zomer. En de zomer kan nog veel op je pad brengen. Een bruin kleurtje, een rood kleurtje, een vakantielief, waarom niet? Misschien ook wel in het geniep dan, zo echt zo afspreken. In de all-in, zo achter de minidisco. Of s'avonds aan het zwembad. Enfin, het klinkt een beetje zoals Zara Larsson. Dit is Uncover.

0: 1 over 8. Het nieuws krijg je van Bart.
1: Goedenavond. In Brussel wordt het festival Couleur Café stilgelegd, dat meldt Brus. Alle festivalgangers moeten het terrein verlaten. Couleur Café vindt plaats in, een park aan het Atomium. Door de kans op onweer wordt het park uit voorzorg gesloten. Ook de andere parken in Brussel gaan dicht. Het KMI waarschuwt voor het hevige onweer. Het heeft daarom code oranje afgekondigd, zegt weerman David de Heenouw.
2: Vooral voor de late avond en het begin van de nacht in grote delen van Vlaanderen, met als grootste risico zeer zware windstoten op sommige plaatsen, hagelstenen van betekenis, zeer zware buien, veel bliksems. Ze trekken vanuit Frankrijk naar Nederland en ze zouden ongeveer 1 of 2 uur in het land blijven.
1: Code oranje geldt in heel Vlaanderen behalve aan de kust. In Rome vieren duizenden mensen de 80ste verjaardag van de Vespa. Er was een grote parade waar liefhebbers uit binnen- en buitenland met hun Vespa in meereden. De eerste Vespa werd in 1946 gebouwd. Sindsdien zijn er bijna 20 miljoen exemplaren verkocht. Vanavond en vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Plaatselijk kan er nog een onweersbui vallen.
0: En lees ik dat nu goed? Mijn goede vriend, mijn denkbeeldige vriend Gert Verhulst. Verlies je ergens onderweg meer dan 5 minuten?
3: Nee.
0: Ah, super.
4: Naomi van der Poorten.
0: Shakira die komt niet veel uit haar kot, maar voor het WK komt ze om de zoveel jaar uit haar winterslaap. En dat doet ze zo goed. Dit is Die Die.

0: Nobody to Love van Sigma. Oh, het is hier zo plezant. Echt waar. Krijg je ook veel berichtjes binnen? Niet iedereen is in het Q Beach House natuurlijk. Heel veel mensen zijn gewoon aan het genieten van een weekend, zoals Lies uit Geel. Maar ze stuurt dat er een paar mensen wel heel moe zijn. Want ze zegt, er zijn hier een paar heel moe. Dat zei ik net. Nono, 10 jaar en Samuel, 12 jaar. Die zijn vroeg opgestaan voor de match tegen Nieuw-Zeeland. En hun pijp is uit. Oh, die snoetjes. Ja, vrienden, wat was dat? Het was wel de perfecte afterparty van de foute party, die match. Dat kan ik je verzekeren. Dat verklaart ook waarom er hier een paar collega's compleet uitgeteld zijn. En dat snap ik ook. Het was een waanzinnige combo. Ook dan nog eens met het Q Beach House. Die opening er nog bij. Zo crazy. Ik heb ook een paar luisteraars hier al zien passeren die ook de foute party combineerden met de match. En dan nog eens Q Beach House. Dat zijn de echte. Geen Nono of Samuel in de playlist. Wel een andere tiener in de show vanavond. Niet aan het luisteren ook. Nee, gewoon bam in de playlist. 16 jaar is onze Freya Sky. Het is Silent Treatment.
1: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Summer van Damiano David. Zometeen alle details over de trouw van Taylor Swift. Volgende week is het zover. Maar om 5 uur hoorden sommige mensen dit vooral, hè, classic. Ja. Ze zijn zo luid ook tegenwoordig in de zomer. Enfin. Maar in België was de kans ook heel groot op... En een aantal keer, niet zomaar 1 keer. 5 uur speelden we natuurlijk die match tegen Nieuw-Zeeland. En dat was de start van A Beautiful Day. Daarom U2 zometeen.
1: It's It's playtime.
2: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be

het wordt ook een beautiful day volgende week voor Taylor Swift van onze vriendin. Die staat op trouwen. En toeters en bellen, dat is een understatement, want ze ziet het heel groot. Ze zou Madison Square Garden afgehuurd hebben. Dat is de grootste concertzaal van New York, ja. Maar voor Taylor een trouwlocatie blijkbaar. Sommige mensen die trouwen in een hoeve in Zwevenzelen en sommige mensen trouwen in Madison Square Garden. Dat is het leven van Taylor Swift. En dit is een van haar liefdesliedjes voor haar aanstaande. Dit is Apple.

En zo is het bijna 8:30 geworden. Opgepast onderweg, want het gaat in heel Vlaanderen onweren vannacht en vanavond ook al. Code oranje is het dus. Dus bind die tuinmeubelen nog rap even vast. Of zet de tak van uw kippenhok extra vast, want we willen geen kippen die gaan vliegen. Maar goed nieuws, want onderweg is het code groen, baby. Geen enkele plek waar je meer dan 5 minuten verliest.

0: Tegen wie zegt je het, Axel en Ingrosso? Tegen wie zegt je het? Hey, ik ben er nog nooit geweest, maar zo meteen vertel ik je waarom Liedekerke mijn nieuwe favoriete gemeente is, na Eminem en Rihanna.
1: It's playtime.
2: Easy Toys.
3: It's playtime.
2: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be

een gouden duo eigenlijk. Hè? Eminem en Rihanna met The Monster. Na Love The Way You Lie maakten ze deze monster hit. Ja, ja. Lara uit Liedekerken die stuurt... Hey! Liedekerken for the win. Ja, dat is zo. Liedekerken heeft een nieuw plekje in mijn hart veroverd. Want gisteren en eergisteren hebben ze de schaatsbaan in Liedekerken opengedaan. Hoe cool is dat? Ze hebben daar uitzonderlijk dus de deuren eens in de zomer opengedaan. Ja, om de mensen wat te verkoelen. En te schaatsen natuurlijk. Dat is toch heerlijk? Ah, dat is toch wat iedereen wil. Ons hoofd in een gigantische diepvries steken. Zalig. Ben jaloers. Nieuwe muziek van Stromae zometeen. Eerst Olivia Rodrigo. Drop.

0: It's true. I'm still in love with you.
1: Ja, Werchter Boutique is nu aan de gang, maar door dat stormweer is deze vrouw geannuleerd. Cause your heart and your cold. Katy Perry. Hoe erg is dat? Oh, dat is echt heel sneu. Ze zou om 9 uur beginnen, maar het zit er niet in. Ja, het is niet veilig gewoon. Heel

0: zo is het al 9 uur. Het nieuws krijg je van Bart.
1: Goedenavond. Op Werchter Boutique is het concert van Katy Perry geschrapt. Het festival wordt stilgelegd door het dreigende stormweer. Dat laat de organisatie weten. Die wil zo het festivalterrein tijdig ontruimen. De storm wordt daar tegen middernacht verwacht. Ook Couleur Café in Brussel is stilgelegd. Het festival vindt plaats in een park aan het Atomium. Door de kans op onweer wordt het park uit voorzorg gesloten. Ook de camping van Couleur Café wordt ontruimd. D40 Brussel-Luik is volledig dicht tussen Tienen en Elissine. Het komt door de afbraak van een oude brug over de snelweg. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer.
2: Die brug is versleten, dus er is beslist dat we die afbreken. We zijn al even bezig met de asbestsanering, want in die brug zat ook asbest. Dat hebben we eerst gecontroleerd moeten verwijderen en nu kunnen wij vanavond eigenlijk veilig de rest van de brug afbreken. Normaal gezien kunnen wij de E40 opnieuw openstellen in de loop van zondag namiddag.
1: Er is een omleiding voorzien. In Denemarken en Duitsland is vandaag het absolute hitterecord gebroken. De hoogste temperatuur sinds het begin van de metingen. In Denemarken werd het 37 graden. Dat is 0,6 graden meer dan het vorige record uit 1975. In Duitsland is 41,5 graden gemeten. Daarmee is het record van 41,3 graden gebroken dat pas gisteren gehaald werd. Vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Minimaal rond 21 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij maximaal tot 32 graden. Er is nog een plaatselijke onweersbui mogelijk. De volgende dagen vrij zonnig bij normalere maxima rond 25 graden.
0: En goed nieuws, want er is geen enkele plek waar je meer dan 5 minuten verliest onderweg. Superkes.
3: Ja. Naomi van der Poorten.
0: De zon gaat pas onder binnen een uurtje, maar zometeen hoor je prematuur.

The sun goes down in 53 minuutjes ongeveer. Goedenavond. Was dat allemaal, zeg. De eerste dag van het Q Beach House zit er bijna op. Camille heeft het podium dit jaar alweer ontgroeid. En hoe?

echt wel zo memorabel. En Q-DJ's, Vincent Vieres, Jolien Roets en Joren Linsen, die hebben het kot hier dan ook gewoon geopend. En dat kot ziet er ook helemaal anders uit dit jaar. Kosten nog moeite gespaard. Er is een nieuw soort terras rond de studio, met een prachtig zicht op de zonsondergang momenteel. Er zijn nieuwe zetels, nieuwe indeling, nieuwe cocktails. Allee, het is goed. Ik blijf deze zomer. Het is goed, je hebt mij overtuigd. Nog een uurtje live radio hier vanuit Oostende. En dat zal alleen

toch klein drama voor de festivals momenteel. Het is noodweer, stormopkomst, daarom code oranje. En het gaat dus zover dat Couleur Café is afgelast. Ook Werchter Boutique werd stopgezet na het optreden van Pitbull, Katy Perry. Die is eraan voor de moeite. Ah, toch doodjammer, hè. Wat een headliners stonden daar ook geprogrammeerd. Benieuwd wat de andere festivals gaan doen. Er is nog Paradise City, ook Sunrise Festival, maar... Je hoort het hier alvast als eerst. We volgen het voor je op de voet. En hou het veilig, alsjeblieft. Blijf in uw kot. Van mij krijg je Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear.

zal het u zeggen. Berre, die heeft alvast een echte Eurosummer, zoals ze dat noemen, op de planning. Hij maakt heel Europa onveilig deze zomer. Tourdates werkelijk in de gekste uithoeken gepland, die man. Keulen, Hamburg, Berlijn, Praag, Warschau. Berre, die wordt beroemder en beroemder en Europa zal het geweten hebben. Dit is Yesterday, Today.

0: Dancing on my own van Callum Scott. Hey, goed nieuws, want er is geen enkele plek waar je meer dan 5 minuten verliest. En nog beter nieuws. Mr. Harry Styles. Zijn watermelon sugar die smaakt nog frisser dan anders. Op het podium in Wembley Stadium, waar hij zijn Together Together Tour speelt, is het wel een ander verhaal. Heet, heter, heetst. Want daar draagt Harry tegenwoordig dus niets anders dan shortjes. Ja. En als ik zeg shortjes, dan bedoel ik shortjes. Ja, echt kort hoor. En het zijn zo'n soort plooibroeken, kostuumbroeken, maar dan ja, echt 3/4 van de lengte eraf geknipt. Dus die goddelijke kuiten en ja, zelfs bovenbenen laten weinig aan de verbeelding over. Ik zeg het zoals het is. Ai, papi. Oké, ja, ik begin wat creepy te worden. Ik voel het. Ja, mijn excuses als de hitte. Zometeen wel een nummer met papi in de titel. En Harry Styles komt er ook nog aan natuurlijk. Q Music.
1: Naomi van der Poorten.

0: Ja, sorry. Ik heb niet veel nodig hoor. Harry Styles. Ja, maar ja.
1: Drama op Werchterboet.
0: Zoals je daarnet hoorde in het nieuws, daarvoor had ik het ook al aangekondigd. Katy Perry is afgelast. Om 9 uur ging Pitbull de stok aan haar doorgeven. Maar het is niet doorgegaan. Het was een fantastische line-up. Het had een legendarische editie moeten worden. Maar daar is prematuur een einde aangekomen. En ja, ik heb een troostprijs. Want ja, ik hoor jullie aanbidden. Al die sukkelaars zitten natuurlijk nu in de auto op weg naar huis. Op hun honger zitten ze. En ik ga daar iets aan doen. Na Martin Garrix en ook Ed Sheeran ga je horen op deze Repeated. En dan...

De volgende is voor Veerle. En Morgan, want ze stuurt ook helaas verschrikkelijke file op de parking van Werchter Boutique. Dit is Roar.

0: heel veel mensen content. En ja hoor, ze vallen als vliegen. De festivals, na Couleur Café en Werchter Boutique met Katy Perry, nu ook Paradise City. Dat is net binnengekomen, ook vroegtijdig stopgezet. Nog geen nieuws over Sunrise of andere festivals, maar zometeen krijg je in het nieuws een uitgebreid overzicht van de stand van zaken. Komt allemaal door dat onweer natuurlijk, code oranje. Dus houd veilig, houd ook veilig thuis, hè. Blijf vooral binnen. Bind van alles vast aan je tuin, dat daar ook geen schade is. En blijf gewoon in je kot, zou ik zeggen. Maak het niet te zot vanavond. Becky G, die kan er ook niet aan doen. Het is wel een beleefde vrouw met twee woorden spreken. Het is sorry, papi.
1: Dit is deze week de Q Topscha.

DJ's gaan er een rozeetje te veel drinken en lekker blijven hangen na de show. Matjas van de Milk. Welke legendarische verhalen gaan hier nog ontstaan? We gaan het samen ontdekken. We're only just getting started, baby. Nu in de playlist Aaron Blommaert en Zoe Levi. Die gaan we ook eens moeten uitnodigen, denk ik. Tranen van

Vlucht geregeld. Hotel geregeld. Bestemming Bruno Mars. Q stuurt je op 14 juli naar Milaan. Voor Bruno Mars. Live. Met zijn nieuwe album The Romantic. I'd risk it all for you. Luister vanaf maandag naar Vincent Live.

0: Genieter. EasyToys.be.
1: Goedenavond, het is bijna 10 uur. Het nieuws krijg je van Bart.
2: Goedenavond. Op Werchter Boutique is het concert van Katy Perry geschrapt. Het festival wordt stilgelegd door het dreigende stormweer. Dat laat de organisatie weten. Het stormweer wordt er rond middernacht verwacht. Collega Demi van den Eeden is daar.
3: Het is veel te gevaarlijk, zeggen zij, om dat optreden van Katy Perry dat tot 11:30 zou duren, om dat te laten doorgaan. Dus ze schrappen het. En ze gaan die wei nu al leegmaken, zodat iedereen veilig en vooral voor dat mogelijk onweer naar buiten kan.
2: Ook Cooler Café in Brussel en Paradise City in Steenokkerzeel zijn stilgelegd. En in Gent heeft het stadsbestuur beslist om alle evenementen in openlucht af te gelasten. In Venezuela is het dodental na de zware aardbevingen opgelopen tot 1430. Dat laat de voorzitter van het parlement weten. Er zijn ook nog altijd tienduizenden mensen vermist. De regio rond de hoofdstad Caracas is het zwaarst getroffen. Daar zijn intussen de eerste vluchten met humanitaire hulp aangekomen. Eén landingsbaan van de luchthaven is vrijgemaakt. Venezuela werd woensdag getroffen door 2 zware aardbevingen kort na elkaar. De Britse koning Charles verhuist definitief uit Buckingham Palace. Het veel kleinere Clarence House in Londen wordt de vaste woonplaats van hem en zijn vrouw Camilla. Ze waren naar daar verhuisd omdat Buckingham Palace gerenoveerd wordt, maar ze keerden daarna niet terug. Het blijft wel zijn werkplek. Buckingham Palace was 189 jaar lang de verblijfplaats van de Britse monarchen, sinds Queen Victoria. Vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Minima rond 21 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Er is nog een plaatselijke onweersbui mogelijk.
4: Q Music. Q Summer Mix. Dimitri Wouters.

0: Easy to Genieten. EasyToys.be.
1: Dit is Q. Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. Door de aangekondigde storm zijn heel wat evenementen afgelast. Op Werchter Boutique is het concert van Katy Perry geschrapt. Het festival is vervroegd stopgezet. Veel fans zijn ontgoocheld.
3: We waren zo een beetje boos of zo. We waren hier wel echt al van het begin. En ja, in die hitte dan ook nog eens. En dan ja, is dat heel, heel kut dat ze zo op het einde dat eigenlijk gewoon aflassen.
4: Oh, verschrikkelijk. We zijn allemaal met alle meisjes gekomen voor Katy Perry. En ineens kregen we tijdens Pitbull bericht dat het afgelast was. Maar we begrijpen het ook wel, veiligheid boven alles uiteraard.
2: Ook Cooler Café in Brussel en Paradise City in Steenokkerzeel zijn stilgelegd. Het onweer wordt rond middernacht verwacht en trekt van zuid naar noord over ons land. In Venezuela is het dodental na de zware aardbevingen opgelopen tot 1430. Dat laat de voorzitter van het parlement weten. Er zijn ook nog altijd tienduizenden mensen vermist. De regio rond de hoofdstad Caracas is het zwaarst getroffen. Daar zijn intussen de eerste vluchten met humanitaire hulp aangekomen. Eén landingsbaan van de luchthaven is vrijgemaakt. Venezuela werd woensdag getroffen door twee zware aardbevingen kort na elkaar. De Red Lions, onze hockeymannen, hebben de Pro League gewonnen. Ze versloegen in de voorlaatste wedstrijd Nederland met 2-1. De nummer 2 in de stand, Engeland, kan hij nu niet meer inhalen. Met de eindwinst in de Pro League kwalificeerde de Red Lions zich ook voor de Olympische Spelen in LA in 2028. Vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn, minimaal rond 21 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Er is nog een plaatselijke onweersbui mogelijk. De volgende dagen vrij zonnig bij normalere maxima rond 25 graden.
1: Q Music. Q Summer Mix. Dimitri Wouters.

0: Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Er trekt de komende uren een onweer over ons land, van zuid naar noord. Het KMI heeft code oranje afgekondigd. Weerman David De Heenouw.
2: De risico's, hagelstenen, forse windstoten, veel neerslag op korte tijd. De cellen trekken wel vrij snel door, dus qua wateroverlast, het kan. Maar het risico ligt eerder bij de windstoten en de hagel.
1: De Red Lions, onze hockeymannen, hebben zich geplaatst voor de Olympische Spelen. Ze wonnen vanavond van Nederland met 2-1 en zijn daardoor zeker van eindwinst in de Pro League. Het bijhorende Olympische ticket. Speler Arthur van Doren.
3: Ik denk dat we enorm trots mogen zijn. Sowieso is de Pro League iets heel lastig om te winnen. Gedurende eigenlijk bijna een heel jaar moet je tegen de beste 8 landen ter wereld strijden. En dan denk ik dat het heel mooi is dat je op één wedstrijd van het einde met enkel één verliespartij een Olympisch ticket in de wacht kan slepen.
1: De Spelen vinden in 2028 plaats in Los Angeles. Een triest nieuws voor de Nederlandse voetballer Cody Gakpo. Zijn vriendin is tijdens haar zwangerschap hun baby verloren, een jongetje. Dat laat ze weten op sociale media. Gakpo is in de VS op het WK. Hij blijft daar bij de selectie. Vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Minima rond 21 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Er is nog een plaatselijke onweersbui mogelijk. De volgende dagen vrij zonnig bij normalere maxima rond 25 graden.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.